0: Radio Gold. Gold.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven, een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: Radio Gold.
1: Gold.
2: And now to sing this lovely ballad. Here is

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen. Club Brugge heeft gestunt in de Champions League voetbal. Het won van Inter Milaan met 3-4. Nicolò Tresoldi scoorde 3 keer voor club. Kapitein Hans van Aken is trots.
4: Gedurfd om hier te komen voetballen, om open te spelen, om druk te zetten, of toch proberen te zetten. We hebben nog een bal de lat, nog een bal de paal. Dus er waren nog wel mogelijkheden, maar zij hebben die ook gehad. Dat het echt een heel open wedstrijd was. En uiteindelijk hebben we dat wel goed overleefd, goed uitgespeeld. En mogen gewoon heel trots zijn op deze overwinning.
3: Volgende week speelt Club Brugge thuis tegen Lens uit Frankrijk. En een domper dan weer voor de Red Flames, onze nationale voetbalvrouwen. Zij zijn uitgeschakeld voor het WK. Ze verloren hun terugwedstrijd in de WK-playoffs van Polen na strafschoppen. Ze hadden nochtans de heenwedstrijd gewonnen. De Flames missen zo het tweede WK op rij. In Moskou in Rusland is de Belgische ambassadeur op het matje geroepen. Dat meldt het Russische staatspersagentschap. Volgens Rusland hebben Belgische politieke en militaire leiders anti-Russische uitspraken gedaan. Ze verwijzen dan onder meer naar uitspraken over Russische militaire dreiging of sabotage. Rusland waarschuwt ook voor verdere spanningen. Ons land heeft nog niet op het nieuws gereageerd. Hier en daar nog wat grijs, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de loop van de dag komt er regen opzetten. In het weekend wisselvallig en fris rond 15 graden.
0: Win een goudstaaf ter waarde van 2500 euro. Ga op zoek naar ons gouden muzikale duo. Stevie Wonder en Paul McCartney. Ebony. Hoor je ze eerst solo en daarna samen op een rij? Stuur dan Gold in the Joe-app en wie weet win jij een goudstaaf ter waarde van 2500 euro.
2: Dit is Joe Gold.
0: Met Sven en Anke.

0: Sven en Anke.
1: Grim is niet de enige jarige vandaag. Hè. Er zijn nog vele bekende jarigen, zoals daar zijn Usher.
2: Usher?
1: You remind me of a girl.
2: Die is ook al de 40 in, denk ik. Hè?
1: Ja, raad eens.
2: Ja, denk, begin de 40, zoiets.
1: Nee, 48.
2: Ah, is die
1: gaat
2: ook
1: al richting 50.
2: Oké, oké, oké.
1: En onze vriend Stijn Baart, die wij geregeld bellen.
2: Die is eind de 30, denk ik.
1: Nee. 43.
2: Hij is ook al 43.
1: Oh, 43.
2: Ik schat de mensen allemaal jongeren, dat is niet normaal. Hè.
1: Ja, ja, ja. En er wordt iemand 100 vandaag.
2: Bekend iemand?
1: Winnie de Pooh.
2: Winnie de Pooh.
1: Winnie de Pooh.
2: Dat is
1: Winnie
2: die...
1: Wacht, als we nu de slimste mens spelen, geef mij in 10 seconden 5 kernwoorden.
2: Och,
1: Winnie de Pooh.
2: 10 seconden, sorry.
1: De tijd gaat nu in.
2: Zo niet mijn leefwereld. Is dat dat, ja, is dat beertje? Dat is een keer op een bepaald moment...
1: Beer, goed.
2: Ja, beer is goed. Hè. Een kopje thee is gaan drinken bij de Queen.
1: Nee, verkeerd beer.
2: Hoezo?
1: Dat is Paddington, wat jij zegt.
2: Ja, dat is Paddington. Ja, dat
1: ander beer.
2: Ik weet daar niks
1: wat
2: van.
1: Dat jij doet precies alsof er iets recents is. Die beer wordt 100. Hè. Je hebt die toch meegekregen vroeger. Sommige mensen hebben tattoos van Winnie de Pooh.
2: Ja, het is mijn leefwereld.
1: De vriendjes van Winnie de Pooh, ken jij die niet?
2: Ben jij de vriendjes van Winnie de Pooh, Sander?
3: Tijgertje en die andere weet ik even niet.
1: Knorretje.
3: Knorretje.
2: Ja. Nee, ik heb het nooit gelezen. Ik heb er niks mee.
1: Ah, het
2: nee,
1: is prachtig. Het is ook een dikke film. Hè. Maar Winnie de Pooh staat vooral bekend om zijn levenslessen.
2: Oké.
1: Okay. Ja, bijvoorbeeld, hè, Knorretje, het varkentje, vraagt dan... Hoe spel je lief?

0: je wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
1: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/privatebanking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Imos Koopman!
5: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,65. Aldi, altijd slim.
1: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.
6: Dit is Joe Gold.
7: Alleen maar golden hits uit de 60s, 70s

0: alleen al naar de clip kijk. Ik ga mijn benen in een spontane knoop. Dat is niks voor mij. Ach. Ik hou het bij deze dan maar eens blijf het.
1: Allee. Yes.
0: Ja. Allee, kende jij die nog, Sander? Enfin, ja, maakt niet uit. Maar ja.
1: Sorry. Zorgcentrum Joe is ook alvast geopend.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Een tip voor een supervitaal leven. Ja, dus ik had gisteren pilletjes getipt van mijn vriendinnen. Die gaan er goed op. Die zeiden, je moet dat halen, maar je mag dat niet op de radio vertellen, want dat is populair, dat is altijd uitverkocht. Astaxanthine zou goed zijn voor vermoeide ogen, lastige gewrichten, voor de algemene vitaliteit van lijf en geest. En je had het dan via ChatGPT helemaal door de mangel gehaald. Je zegt,
1: De gezondheidsclaims die er soms opgelegd worden, zijn wel heel groot. Het zou een soort van wondermiddel zijn. En ik geloof nooit in wondermiddelen. Maar het is van vis en van algen en zeewieren. Antioxidanten, er zullen wel goede kanten aan zijn. Maar om nu te zeggen, dit is het wondermiddel, dat geloof ik niet.
0: Ja, maar ik ben ook niet goed gelovig. Hè. Maar toch, ik bedoel, ik had zoiets van, ik had het gezegd, mensen wilden het massaal gaan inslaan. Dan had jij zoiets van bedenkingen. Maar dan nam er een professor contact met mij op. Een luisteraar was aan het luisteren. Ja. Een professor in van alles en nog wat.
1: Van alles en nog wat.
0: Goedemorgen.
1: Professor ben ik ook.
0: Professor Benedikt Sas. Hallo, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Fijne dank.
0: Zeg maar eens eerst in wat u allemaal professor bent.
2: Ja, wel, ik zal het proberen kort te houden. Ik heb een doctoraat organische chemie gedaan en dan vroeger vice-president bij een Amerikaanse holding. En tot vorig academisch jaar was ik professor aan UGent bij de bio-ingenieurs in de vakgroep voedselveiligheid en voedselkwaliteit. En nu directeur voor Diergezondheidszorg Vlaanderen en Melkcontrolecentrum Vlaanderen.
1: Melkcontrolecentrum Vlaanderen,
0: dat is de man die we nodig hebben. Dus dat pilletje waar ik hier al twee dagen mee zit te leuren, hè?
1: Ja.
0: Is dat, moet ik het in de vuilbak gooien of moet ik het toch verder blijven slikken? En wat moeten de mensen thuis doen?
2: Nee. Ja. Je hebt daar toch een punt, maar zijn dat ook wel een punt.
0: Okay.
2: Dus astaxanthine is een bioactieve stof uit de kleurrijke familie van de xanthofyllen.
0: Okay.
2: Dus dat zijn stoffen die in planten voorkomen, die ook die kleur geven. En broers en zussen van astaxanthine zijn zeer grondig wetenschappelijk en klinisch onderzocht op hun gezondheidseigenschappen.
1: Ja?
2: En bijvoorbeeld lutheïne, dus dat is een gele kleur of een gele molecuul uit die familie, die voorkomt in marigoldbloemen en ook in eierdooiers, is onderzocht op gezondheid voor de ogen en kan ouderdomsblindheid tegengaan, makkelijk degeneration. Zit ook nu in vitaminepreparaten en grotere concentraties.
1: Dat is de broer en de zus daarvan.
2: Dat is een broer en een zus.
1: Ja, ja, maar mijn broer is ook gezond. Dat is voor gezondheid.
0: Nu gaat Sven zeggen, waarom moet je dan de broer niet slikken?
2: Lycopene is een ander. Maar lycopene is een rode kleurstof bij tomaten, onderzocht op gezonde prostaatwerking. Beta-cryptoxanthine, een andere rode broer of zus vanuit paprika's voor gewrichtsgezondheid.
1: Ja, maar professor, zeg een keer over dit hier.
2: En astaxanthine is ook inderdaad een sterk antioxidant. Wordt nu meer onderzocht, omdat er vroeger, dat was een van de duurste xanthofyllen. Is de eerste keer ontdekt in edelweissbloemetjes in de Alpen.
0: Oh.
2: Zit er weinig in. En nu wordt dat dus geproduceerd, niet alleen synthetisch door Hofmann en Roche, maar ook in algen, gekweekt op de kusten van Hawaii. Die heeft een zeer gelijkachtige structuur en heeft ook sterke antioxidantwerkingen, maar, dus gelijk dat Sven al gezegd heeft, dus uw broer en zus kunnen allemaal zeer gezond zijn, maar er moeten natuurlijk testen gedaan worden op die moleculen zelf en dat aangetoond.
0: Ja.
2: Maar als het op de markt is, daar zijn heel strikte regels rond, dan moet daar eerst, voordat het op de markt mag komen, studies worden ingediend en rapporten.
1: Ja, maar crockett chips zijn ook op de markt. En Bounty is ook op de markt. Ja.
2: Maar daar worden geen gezondheidsclaims op gezet.
1: Dus u zegt, het zal wel ergens goed voor zijn eigenlijk. Dat is als ik dat zo mag samenvatten. Want
2: er zit een wetenschappelijke grond. Het is een klasse van sterke in vivo antioxidanten. En als het op de markt is met een bepaalde gezondheidsclaim, dan kan dat alleen op de markt zijn als daar grondige studies zijn gebeurd, een dossier ingediend bij EFSA. Want anders mag dat dus niet in de rekken zitten met bepaalde gezondheid. Okay.

0: tijdloze song, een onvergetelijke herinnering of fonkelend goud.
1: Sommige dingen verliezen nooit hun waarde.
0: Daarom maakt Joe Gold zijn naam meer dan ooit waar.
1: Want deze week geven we niet één, niet twee, maar vier goudstaven weg. Gold! En elke goudstaaf is 2500 euro waard.
0: Luister naar onze Golden Hits.
1: Ontdek het gouden muzikale duo.
0: En misschien win jij echt goud. Gold!
1: Vier goudstaven. Vier keer 2500 euro.
0: Deze week bij Joe Gold. Joe
2: Gold. Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
3: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
4: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
3: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
5: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid...
6: Hörman. Zet de puntjes op de O.
5: Ontdek nu de Hörman Deals voor binnendeuren en lofdeuren. Kijk snel op hörman.be.

0: vandaag in de spotlight.
1: Ja, we moeten een jonge gast in de spotlight zetten. Zijn naam is Torre de Gussemee. En Torre is 19 jaar en heel bijzonder. Hij is de eerste jongen in 5 jaar die vroedkunde studeert aan de Artevelde Hogeschool in Gent. Hij wordt dus een vroedman.
2: Hola. Geen
1: vroedvrouw. En ja, dat is een beetje speciaal, want het gebeurt bijna nooit. Dus inderdaad dat daar inderdaad vroedmannen zitten, toekomstige vroedmannen. Maar voor hem is het zo normaal als iets voor Torre. Want hij zegt, ja, ik was vroeger altijd al met de zorg bezig. Ik was altijd gefascineerd daardoor. Telkens wanneer een verpleegkundige bij mijn oma langskwam, ging ik meekijken. Ik vond dat geweldig. Hij gaf later zwemles en werkte met kinderen met een beperking. En heeft ook lang getwijfeld wat hij zou doen. Ofwel wou hij inderdaad verpleger worden of werken met mensen met een beperking. Of hij dacht, nou, vroedkunde. Hij had er eens naar gekeken en hij zei, ja, ik vind dat eigenlijk wel interessant. Want je kunt mensen begeleiden vanaf het moment dat ze een kindje willen, tot wanneer ze dat kind hebben, hè, de bevalling zelf. En tot het kind wat ouder is, je staat erbij tijdens de bijzonderste periode van hun leven. Het gaat ook over nieuw leven, terwijl ja, mensen met beperkingen zitten soms nog andere uitdagingen aan. Mensen die heel oud worden ook, maar dit is eigenlijk een van de mooiste takken in de zorg. Dus hij is er volbak voor gegaan, maar ja, hij botst wel eens tegen vooroordelen soms ook. Hij had dus een collega in het ziekenhuis die zei, dat zou ik nu eigenlijk niet willen, dat er een vroedman bij mijn vrouw zou opduiken. Maar dan zegt Torre van, ja, maar dat is toch wel heel raar, want gynaecologen bestaan toch ook. Die zijn er toch ook bij vrouwen op zo'n belangrijke momenten. Je heeft 1 keer wel iets heel ambetants voor gehad. Tijdens de les anatomie zei de docent, dames, nee, dat is al het begin, nee, macht en gewoonte, dus tijdens de les, dames, voelen ze allemaal waar jullie baarmoeder zit. En toen zei Torre, dat is wel lastiger voor mij. Ik ben geen dame, ik heb geen baarmoeder, maar voor de rest ja, zijn de andere meisjes toch al gewoon dat Torre ertussen zit. Zou jij een mannelijke vroeg?
2: Ik heb dat manneke nu net eens gegoogeld tijdens heel jouw betoog, want die valt op, die is dan ook nog eens 2 meter, dus die valt helemaal op
1: manneke,
2: in de aula.
1: Manneke, reus.
2: Ja. Ja. Want eerst dacht ik, wow, ik weet het niet. Wow, liever een vrouw, eerlijk gezegd, want ja, die moeten daarna ook zo u komen verzorgen. Hè.
1: Ja, ja.
2: Dus als je geknipt of genaaid bent en zo, allee, meestal volgt na de knip de naai.
1: Ja, ja.
2: Ja, dan moeten die dat ook allemaal zo, ja, oh, dan denkt het toch, oh, dat is allemaal zo vervelend en gênant, liever een vrouw. Maar die Torre, die heb ik nu eens gegoogeld, dan ziet er wel een heel tof manneken uit.
1: Ja,
2: echt een heel, als je dat vrolijk gezichtje ziet binnenkomen, denk ik, in de ziekenhuiskamer, zijn het toch blij.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
3: Goedemorgen. Een Russisch oorlogsschip ligt al maanden voor onze kust, dat heeft VTM Nieuws ontdekt. Het gaat om een zwaar bewapend fregat van bijna 130 meter lang, met plaats voor 210 Russische militairen. Journalist Rob van Erk.
4: Het ligt daar voornamelijk om ons af te schrikken. Begin dit jaar heeft ons land een olietanker van de schaduwvloot geënterd. Dat doet de Russen pijn en dus hebben ze beslist om een schip naar hier te sturen om te patrouilleren in de Noordzee, schietoefeningen te houden. Om te tonen, jullie kunnen best niets meer proberen tegen schepen van die schaduwvloot.
3: Het Belgische leger zegt dat het actie zal blijven ondernemen tegen de schaduwvloot. Dat zijn Russische tankers die onder een valse vlag varen om zo de economische sancties tegen Rusland te omzeilen. In Moskou is de Belgische ambassadeur op het matje geroepen. Dat meldt het Russische staatspersagentschap. Volgens Rusland hebben Belgische politieke en militaire leiders anti-Russische uitspraken gedaan. Ze verwijzen dan onder meer naar uitspraken over Russische militaire dreiging of sabotage. Rusland waarschuwt ook voor verdere spanningen. Ons land heeft nog niet op het nieuws gereageerd. In het stadhuis van Brussel ligt een rouwregister voor de agent van 41 die gisteren overleed tijdens een interventie. Hij werd doodgeschoten in Jette nadat hij een gestolen wagen achtervolgde. De gemeenteraad van Vorst heeft gisteravond ook een minuut stilte gehouden om hem te herdenken. Volgens de Franstalige zender RTL houdt zijn familie vandaag al een uitvaart in intieme kring. Paus Leo leidt aan longkanker, dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt. De paus had een knobbeltje in zijn rechterlong. Hij is daar gisteren aan geopereerd en het bleek dus kwaadaardig. De tumor en een deel van zijn rechterlong zijn daarbij verwijderd. Europa wil duidelijkere regels rond slimme brillen, zoals die van Meta. Dat heeft de Europese privacywaakhond gezegd. Nu is het vaak niet duidelijk wanneer die brillen foto's of filmpjes maken en kan er dus misbruik van gemaakt worden. In ons land werd de Meta-bril door sommige verkopers alvast uit de rekken gehaald. In sommige andere landen zijn ze zelfs verboden op drukke plaatsen. En sport, Club Brugge heeft gestunt in de Champions League voetbal. Het won van Inter Milaan met 3-4. Nicolò Tresoldi scoorde 3 keer voor club. Kapitein Hans van Aken is trots.
5: Gedurfd om hier te komen voetballen, om open te spelen, om druk te zetten. We hebben nog een bal de lat, nog een bal de paal. Er waren nog wel mogelijkheden, maar zij hebben die ook gehad. Die dingen, dat het echt een heel open wedstrijd was. Goed overleefd, goed uitgespeeld. We mogen gewoon heel trots zijn op deze overwinning.
3: Volgende week speelt Club Brugge thuis tegen Lens. Een domper dan weer voor de Red Flames, onze nationale voetbalvrouwen. Zij zijn uitgeschakeld voor het WK. Ze verloren een terugwedstrijd in de WK-playoffs van Polen na strafschoppen. Ze hadden nochtans de heenwedstrijd gewonnen. De Flames missen zo het tweede WK op rij. Hier en daar nog wat grijs, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de loop van de dag komt er regen opzetten. In het weekend wisselvallig en fris rond 15 graden.
1: Win een goudstaaf ter waarde van €2.500. Ga op zoek naar ons gouden muzikale duo. Stevie Wonder en Paul McCartney. Ebony. Je ze eerst solo en daarna samen op een rij? Stuur dan Gold in the Joe-app en wie weet win jij een goudstaaf ter waarde van €2.500.
2: Dit is Joe Gold.
1: Met Sven en Anke.

0: en Anka.
1: Het staat groot in de kranten uiteraard. Iedereen jacht er zich over op. Het verschrikkelijke nieuws dat gisteren tijdens ons programma binnenkwam. In Jette is een politie-inspecteur doodgeschoten tijdens het werk. De 41-jarige Nordien, waar iedereen van zei super, super man, super fijne vriend, super collega. Hij observeerde discreet de gestolen wagen aan gewelddadige carjacking en werd toen gewoon in het hoofd geschoten. Is overleden, werd eerst bewusteloos teruggevonden door de collega's naar het ziekenhuis gebracht, overleed daaraan zijn verwondingen. Intussen zijn verschillende verdachten wel opgepakt, maar het komt vaker en vaker voor. Ik zag gisteravond in Vincent Houssin, die is van de liberale politievakbond VSOA, die zat aan de tafel van Gert en die legde uit hoe ernstig het probleem wel is met geweld tegen politie.
2: We hebben ongeveer 7800 feiten geteld in 2025, dus echt veel toenemen kan het niet meer doen, maar men spreekt ongeveer over 22 feiten per dag, want zelfs deze namiddag nog... Ja, per dag deze namiddag zijn er nog twee collega's gewond geraakt in Hasselt tijdens een interventie. Dus het aantal is gigantisch. 36 doden op 25 jaar. Er zijn een aantal collega's die verlamd zijn, die hersenschade hebben. Dat zijn echt dramatische verhalen waar dat ook de familie heel hard onder leidt. Dus het is niet enkel het toenemen, maar ook het geweld die driester wordt. Kijk nu bijvoorbeeld naar de betoging. Als er dan zelfs jongeren, of jonge criminelen, maar zo noem ik ze liever, rondlopen met een samurai zwaard, dan kan u daar inderdaad veel vragen bij stellen.
1: Dat is verschrikkelijk. Ja, ja. En we hebben toevallig alle twee politielinken. Mijn schoonbroer is politieagent in Brussel op de koop toe. Ja. Mijn nichtje, 21, is politieagent. Ik ben daar soms ook zo super bezorgd over. Want ja, dat zijn ook mensen die we graag zien. Hè? Die eigenlijk alles doen voor de veiligheid in ons land. Afschuwelijk.
3: Ja, ik zit in hetzelfde kamp. De politie ligt mij ook zeer na aan het hart. Mijn papa is altijd politieagent geweest.
1: Ja, absoluut. Ja.
3: Was jarenlang wijkagent in IJs de Cité in Maasmechelen. Ook een buurtje waar alles wel wat gebeurde. Die heeft ooit eens iemand moeten achtervolgen. Echt, ja, heel straf achtervolging met het dienstvoertuig gebotst.
1: Okay.
3: En mijn pa kon er net uitkruipen uit die auto en meteen daarna schoot die wagen in brand.
1: Ja, dat is verschrikkelijk.
3: En er zijn hele heftige foto's van allez, als hij daar niet uit was geraakt op tijd, ja, dan was hij er nu ook niet meer. Hè. Dus ik ben heel blij en dankbaar dat ik hem nog heb.

0: Dats24 presenteert. Jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Jachim onze laadpalen op poëtische wijze.
1: Eindelijk. Snel en efficiënt. Laden is hier. Een fluitje van een cent.
0: Mic drop. Dats24. Dat is vlot en voordelig laden.
2: Dats24.
3: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in rijke Vorssel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
4: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op alle wasmiddelen van Dreft.
5: Top, dan kan ik weer heel wat wasjes draaien. De witte was, de donkere was.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: DSM. Ontvang nu 30% korting op meubelen, 25% op toestellen en een extra beurskorting.
7: DSM Keuken.
6: Maak je afspraak op dsmkeukens.be.
8: Wit-wit?
9: Of net niet-wit?
10: Maak het mooi bij je thuis.
11: Colora.
10: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
12: Sven en Anke.

0: hetzelfde kamp. Hè. Berichten die binnenkomen. Ja. Heel veel mensen die zeggen, ja, er wordt kapot gespaard op de politie ook. Hè. Er gaat veel geld naar buitenland, bijvoorbeeld naar de oorlog in Oekraïne, wat wel te begrijpen valt. Maar anderzijds wordt hier zo bespaard dat middelen er gewoon niet altijd zijn. Hetzelfde bij justitie. Ja, als je ze niet ergens kan opsluiten, dan mag je ze wettelijk ook niet vasthouden. Hè.
1: Vanessa zegt, hallo, we zijn hier niet streng genoeg hier. Als een politieagent iets doet, wordt hij meteen op het matje geroepen. Heeft iedereen een oordeel klaar? Worden er filmpjes viraal verspreid over, ik zeg maar iets, een arrestatie die hardhandig verloopt? Ook niet oké, maar ik bedoel, ik heb ook dat gevoel wel altijd dat zoiets strenger of harder het medianieuws haalt dan politieagenten die elke dag drek op hun kop krijgen. Ja. Ik vind dat ook echt schandalig.
0: Lisbeth zegt, een vriend van mij was Zwaantje in Brussel-Noord. Die verhalen die hij vertelde, is nu gestopt na een moordpoging op hem bij een achtervolging. Ja, het zijn allemaal verschrikkelijke. En het ding is, politieagenten zelf, die reageren ook op dit moment hoe ze zich voelen. Alleen, die mogen daar ook weer niks over vertellen. Hè? Ja. Dat hoort ook weer bij een pakket, dat ze niet openlijk mogen praten over hoe ze zich voelen. Dus
2: deze week in Date Night.
3: Is dit dan die passionele kus? Amai. Oftewel zal die gast nog iets moeten leren, oftewel zal ik nog veel moeten oefenen.
2: Date Night. Tess op date met Fedra Hoste.
3: Ik ben niet direct jaloers, maar ik zie alles, hoor alles en ontvouw alles.
2: Date Night met Tess Goossens en Fedra Hoste.
3: Ja, nee is nee. Hè. Als het niet is, is het niet. Hè.
2: Luister

0: jongens, ja, wat massa's reacties en jullie zitten ongeveer allemaal in hetzelfde kamp. Ja, de politieagent is niet altijd je vriend, want we vinden niet dat ze altijd in de struiken ons moeten liggen te flitsen. Maar voor de rest, ja, ongelooflijke solidariteit met wat die mensen, die mannen en die vrouwen allemaal voor ons doen en meemaken. Op dit moment ook best wel wat politieagenten die zelf reageren, die zeiden dat het inderdaad frustrerend is dat ze er eigenlijk niet mogen over praten.
1: Ja, ze reageren allemaal anoniem in de show.
0: Ja, inderdaad. Dan heb je Andy Peelman. En Andy Peelman, die is ook politieagent altijd geweest. En die is gisteren ook losgegaan op zijn social media. Die voelde zich er ook persoonlijk enorm door aangesproken. Dag Andy, goedemorgen.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Verschrikkelijk, hè, dat nieuws van die ex-collega dan van jou?
2: Ja, dat is uiteraard zeer verschrikkelijk. Het grote probleem is dat de straffeloosheid die er blijft heersen. Hè, en dat zet toch wat bloed bij iedereen en alles, ja.
0: Ja, hoor je dat bij je ex-collega's ook?
2: Ik hoor het bij alles en iedereen. Uiteraard ook bij ex-collega's. Maar het doet ongelooflijk veel pijn om dan te lezen op de nieuwsites. De harde hand van de wet zullen ze leren kennen. Maar mannen, hoe kunnen we blijven denken dat de Vlaming zo dom is om dat te blijven geloven? Hè? De moordenaars die Kitty hebben neergeschoten, die lopen vrij rond op dit moment. En dan denk ik, wie blijft dit geloven? Wie blijft dit pikken? Hoeveel kunnen we blijven tolereren?
0: Ja, waarom zegt de politiek dat dan altijd als ze er echt niks aan doen?
2: Ja, ik denk dat ze ons blijven paaien en ons zo blij maken met een dood volk. En ik snap het, hè. De centra zitten vol, er is geen plaats. Maar mannen, je kunt toch niet geloven dat we dit... Alleen dat we dit als waarheid aannemen en dat doet zoveel pijn. En justitie is zeer laks omdat er geen plaats is, geen geld, er is geen ruimte. Allee, maar het is dweilen met de kraan open. Ik durf eerlijk zeggen dat Brussel verloren is, hè. Dat meen ik echt. Hè.
1: Ja, dat ging ik net vragen. Hoe zou je Brussel redden? Maar je zegt het zelf, het is al verloren. Nee. En je schudt nu echt van nee, zie ik in beeld. Maar ja, bedoel, we moeten toch iets doen. Hè. Hoe zie jij dat evolueren, Andy?
2: In alle eerlijkheid, niet positief. En dat begon in mijn tijd, als ik er zat, was dat al een beetje zo. Maar het wordt schrijnender. Hè. Het scholierenprotest, wat scholierenprotest wordt genoemd, daar zit geen scholier tussen. Hè. Het spijt mij zeer. En om dat dan zo te bedekken met de mantel der scholieren, om het even zo te zeggen. Ook daar, wij zien allemaal wat we zien. Durf de dingen nu toch eens benoemen zoals ze zijn. Want... Anders ga je recht vanuit dat de Vlaming dom is. Wij zijn niet dom, wij zien dat ook. Maar benoem het gewoon. Want dat zit gewoon heel veel kwaad bloed bij de mensen. Door dat gewoon onder de mat te schuiven.
0: Maar wat benoemen bedoel je dan? Want we benoemen het...
2: Maar het spijt me zeer, maar dat zijn geen gewone Vlaamse scholieren in mijn ogen. En ik trek hier weer registers open en ik ga hier weer bestempeld worden als een rechts- en extremist. Maar de term racisme wordt ook heel snel, daar wordt ook heel snel mee gegooid. Maar dat zijn geen Vlaamse scholieren dat daar rondlopen. Dat zijn mensen die erop uit zijn om onze maatschappij op stelten te zetten, vernielingen aan te brengen, die daar gewoon plezier uit hebben om te kijken hoe gaat de politie reageren en hoe gaan ze in de fout. Ja, sorry mannen, als je daar bent, dan heb je geen goede bedoelingen. Het spijt mij zeer, als er 30 keer gevraagd wordt voor laten plaatsen en je bent daar nog, ja, dan komt de politie niet tussen met rozenblaadjes. Dan gaat het fout, hè.
0: Zeg, je hebt toch ooit een reeks gemaakt ook over de politie in Amerika? Voelde je dat daar meer respect was? Want het is ook niet dat het met de politie in Amerika altijd zo gemakkelijk gaat, hè Andy?
2: Nee, zeer zeker niet. Ik denk dat het een algemeen probleem is. Alleen is hier, merkt wel de laksheid van justitie, omdat er geen plaats is. Het is in Amerika ondenkbaar dat je een agent aanvalt. Natuurlijk, daar sluit de slinger weer een andere kant door. Hè. Dus ik denk dat het er eens daartussen moet liggen. Ja. Maar vroeger kwam de Rijkswacht tussen beiden en dan de schrik als de Rijkswacht komt, want ja, die zou dan een keer een mot kunnen geven. Dat is het ook niet. Je moet er geen schrik hebben van de politie, je moet respect hebben ervoor. Mm-hmm. En dat is gewoon op dit moment verder te zoeken dan ooit.
1: Ja, dat weten we allemaal al lang. Nu is dit weer gebeurd met Noordien en ja, dat gaat nu toch een enorme impact hebben. Hè? Ik bedoel, alle mensen die nu vandaag weer in Brussel in die wijken moeten gaan werken, dat zou je al bijna niet kunnen. Snap je, van wie heeft daar nu nog zin in om op plaats te komen waar niemand de rest van ons land naartoe wil gaan?
2: Ik blijf het zeggen, het is ongelooflijk hoe dat we nog mensen vinden om voor dit systeem te werken. Een systeem dat niet achter u staat. Een systeem verdedigen dat u zelden gaat verdedigen. Ik vind het bewonderenswaardig dat mensen zich kunnen opladen om het te doen. Maar gezegd, ja, dit gaat een ongelooflijke schokgolf creëren. In de tijd met Kitty was het net hetzelfde. Dat gaat dan, dat duurt dan 2 weken en daarna
0: gaat dat weer liggen. Het verandert er niks aan het systeem van ja.
2: Exact.
0: Ja. Maar die machteloosheid, dat snap ik wel ongelooflijk. Ik bedoel, politieagenten doen keihard hun werk, brengen ze dan binnen en dan gebeurt er niks mee. Die worden vrijgelaten binnen een paar uur. Dat moet nu toch gewoon even ooit opgelost raken. Dat moet
2: ik snap je volledig en ik volg een volledige betoog, Sven. Het probleem is, er is geen plaats. Iemand wegsteken.
0: Daar moet je plaats bij creëren, zo simpel.
2: Ja, daarbij. En er is geen geld om plaats te creëren. Ja, dus het is een ongelooflijk slechte cirkel. Maar ik heb het op mijn socials gezet. Hè. Er is geen enkel bedrijf in België dat 55.000 werknemers te werk stelt. Of 45.000 werknemers. Waar alle neuzen in de juiste richting staan. Ja, er zijn politieagenten die niet correct werken. Er zijn radiopresentatoren die misschien niet correct werken. Het is ding is des mensen dat er mensen niet juist werken, maar we mogen niet veralgemenen. En die mensen doen hun werk en die hopen gewoon 's avonds naar hun gezin terug te kunnen keren.
0: Andy Peelman, dankjewel dat je zo vroeg een reactie wou geven.
1: Merci, Kes.
2: Graag gedaan.

0: en helemaal in de leefwereld van Anke Buggings en heel veel van onze luisteraars.
1: Hola.
0: We gebruiken het cijfer 75. En het gaat over 75 decibel. Daar gaat het over.
1: Oké. Okay.
0: Wat maakt 75 decibel geluid?
1: Ah, wel, moet ik nu eens iets zeggen?
0: Ja?
1: Ik heb totaal geen idee van decibels.
0: Decibels.
1: Geef mij zo'n dingen. Een boormachine of gesnurk of zo.
0: Nee, 75 decibel.
1: Maar, ik weet niet hoe luid dat is. Maar, snap je?
0: Dat is meer dan je denkt. En er zit een wetenschappelijke uitleg achter waarom dat nu precies zoveel decibel eigenlijk oplevert. 75 om precies te
1: zeggen. Maar geschreeuw van baby's of kinderen omdat je zegt...
0: Nee. Dat zal denk ik nog wel een beetje meer zijn, maar het is toch niet te onderschatten, de 75 decibel.
1: Maar dat is luid.
0: Als je daar dicht bij je oren bij hangt, dan denk je ja. En het is ook soms bloedirritant voor mensen in de buurt. Bloedirritant. En het is wel iets dat vaker in jouw leefwereld gebeurt dan in mijn leefwereld.
1: Ja? Maar heeft het te maken met kinderen?
0: Het heeft,
1: de wasmachine die klaar is en die blijft piepen, totdat je dat deurtje open doet en dan moet ik altijd naar de kelder gaan, heb ik dan nooit goesting. En dan laat ik dat 100 keer piepen en dan pas ga ik uit de zetel.
0: Wij vonden het belangrijk in het ochtendteam om dit... dat is het niet, hè. We vonden het belangrijk in het ochtendteam om dit cijfer even naar voren te brengen, dat je zou weten wat het voor effect heeft op ons allemaal.
1: Ik weet het. Wat is het al.
0: Wat is het?
1: Jullie irriteren je elke ochtend aan mijn föhn.
0: Aan je föhn?
1: Ja.
0: Ja, dat
1: is het, hè.
0: Jouw föhn is 160 decibel. Dat is nog een totaal ander ding.
1: Is het niet?
0: Nee, dat is het niet.
1: Toch niet?
0: Nee, 75 decibel. En jij doet het op de meest onmogelijke momenten.
1: Oei. Great music,
2: dit is bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. TUI. Live happy.
3: De Promomania is terug. Tot dinsdag onze heerlijke clementines voor maar €2,29 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
4: Alleen maar golden hits.
5: Uit de 60s, 70s en meer.
4: Joe Gold.

0: Bobak aan het meegokken. 75 decibel maakt dat dingetje qua geluid. Het is iets wat jij veel vaker doet dan de rest van het team.
1: Oké. Okay. Ja, dan denk ik, ik zuig veel, de stofzuiger.
0: Een goede stofzuiger.
1: Ik doe dat elke dag thuis.
0: Elke dag stofzuigen?
1: Ja.
0: Ja, dat is wel... Dat
1: doe
0: is
1: jullie
0: wel,
1: nooit, hè?
0: Maar dat is het niet, waar we aan het zoeken zijn.
1: Luisteraars suggereren een wekker.
0: Ja, dat is vooral vrouwelijke wekker, ja. Ja,
1: er komt ook binnen het gekreun van een vrouwelijke tennisser.
0: Ja, dat heb ik eens opgezocht. Ik zag het binnenkomen. Blijkbaar de luidste kreun aller tijden in Amerika zou een zekere... Maar ik ken die niet. Michelle Larcher of zo zijn. En dat zou meer dan 110 decibel zijn. En dat klonk zo.
1: Amai, en zo lang.
0: Ja. Rustig, oh, rustig. Ja, dat is niet normaal. Oh,
1: ja, Monica Seles is daarmee begonnen ooit, met dat gekreun.
0: Ja. Ja, rustig.
1: Een padelbaan. Ja, ik padel toch niet?
0: Nee, dus padelt ook niet.
1: Een protje laten, nee. Doe ik ook nooit. De wieken van een windmolen heb ik ook niet. Komt hier ook binnen. Gewoon mensen die luid op babbelen.
0: Het heeft iets met eten te maken, dank.
1: Met eten?
0: Het heeft iets met eten te maken.
1: Oei, en ik doe... Ja, een zak chips open doen.
0: Een zak chips open doen.
1: Is het dat niet? Of kraken, de chips eten. Bijten in de chips.
0: Zou het met chips te maken hebben?
1: Sowieso, want als jullie het niet doen...
0: Zometeen vertellen we het.
2: Het cijfer van de dag.
0: Oh, spannend.
2: Vanavond bij VTM wordt het stil als die ene beslissing valt in Blind Getrouwd. En live de voetbalsfeer bij VTM 2 met Man City en PSG in de UEFA Champions League. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: Het cijfer van de dag.
1: We hebben Peter Ragaar aan de lijn, verpakkingstechnoloog aan de Universiteit van Gent. En jawel, Anke, 75 dB, dat is het geluid van een krakende zak chips.
2: Ah.
1: Ja, en dat is, goedemorgen Peter, dat is niet eens het wereldrecord, want we liggen nog 20 dB hoger, hè?
3: Goedemorgen. Ja, dat klopt. Ja. Er zijn bepaalde zakken die tot 95 decibel gegaan zijn.
1: Ja, maar 95 decibel.
2: Het beste geluid van de wereld.
1: Ja, maar ja, als ik 95 draai op een fuif, dan staan er al mensen te kijken van oei, niet te luid draaien, Sven. Dat is, en waarom maakt een chipzak zoveel geluid eigenlijk?
3: Ja, dat heeft eigenlijk puur te maken met het type plastic dat gebruikt wordt. Er zijn verschillende soorten plastics om voedingen te verpakken. En in dit geval praten we over polypropyleen.
1: Okay.
3: Dat kennen we ook van de zakjes snoepgoed of van de koekjesverpakkingen. Dat is eigenlijk allemaal hetzelfde materiaal. En inderdaad, koekjesverpakkingen die crisperen ook redelijk veel. Maar natuurlijk, die chipzak is groter. En daardoor horen we dat eigenlijk nog beter. En de reden eigenlijk dat we dat type plastic gebruiken is om de chips eigenlijk krokant te houden en droog te houden.
1: Okay.
2: Ja, want niet zo chips die echt al zo in een open zak gezeten heeft waarvan je denkt, oh nee, die heb ik niet goed afgesloten. Dat eten we niet meer op, dat is echt niet lekker. Kunnen ze een chipzak maken eigenlijk die stil is? Hebben ze dat ooit geprobeerd voor mensen in de cinema?
3: Dat zou lukken, maar men heeft er eigenlijk, ja, niet echt een oplossing voor, omdat we ook moeten rekening houden met het feit dat het feit dat die zak kraakt, perciperen eigenlijk consumenten als zijnde, die zak kraakt, het product kraakt, dat matcht eigenlijk.
1: Het is psychologie eigenlijk.
3: Ja, er zit een stuk psychologie in.
1: Oh, mooi.
3: Er bestaan zakken die ook vrij goed beschermen tegen producten of tegen vocht, zodat producten minder krokant zouden worden als er te veel vocht binnenkomt. Denk aan de diepvrieszakjes bijvoorbeeld, die we ook in de supermarkt gaan kopen.
1: Ja. Zou kunnen werken.
3: Diepvrieszakjes of verschoutzakjes. Maar ja, die zijn dan iets minder stevig, waardoor dat de chipzak wellicht minder zijn vorm zou houden en zo. Dus ja, we houden het toch bij polypropyleen.
2: Ja, maar dat lawaai, dat vind ik eigenlijk niet. Dat is bijzaak. Ik bedoel, dat kraken. Ik heb een andere klacht eigenlijk, Peter. Ja, als ik zo'n zak open doe, dan denk ik, hier had best wel wat meer in gekund. Je is niet tot aan de nok gevuld met mijn favoriete bolognese chipsjes.
1: Verkopen
2: bij
1: hier lucht.
2: Ja, ja, maar denk dan, want je doet die open en direct is dat zo al een klein ontploffingsje waarvan je denkt, je had toch nog wat bij gekund. Waarom doen ze die niet helemaal vol, Peter?
3: Ja, we horen dat vaak. Dat is eigenlijk enerzijds om de chips te gaan beschermen, door daar redelijk veel gas in te steken. We krijgen een soort kussen waardoor het bij transport en zo die chips minder snel gaan breken. En het gas dat daarin zit is eigenlijk geen gewone lucht, maar dat is stikstof. Waardoor dat de chips ook beter hun smaak behouden. En ook daarvoor is die zak heel belangrijk om dat gas erin te houden.
1: Okay. Kijk, uit het leven van Anke Buckings gegrepen toch wel dit cijfer.
2: Maar sorry, jullie doen precies wat ik een gekker ben die chips eet. Sander, eet jij nooit chips of wat?
1: Ja, natuurlijk eet hij wel eens chips.
4: Heel zelden.
1: Maar jij doet als ontbijt zelfs te eten.
2: Ja, ik heb het vanochtend, ik durf het niet zeggen.
1: Vanochtend in de auto.
2: Kindjes, je mocht geen voorbeeld aan mij nemen, want ik ben het slechtste voorbeeld van de wereld. Maar nee, ik sta op om 3 uur 's nachts. Het eerste wat ik doe is zo een handje pickles chips.
1: Pickles chips!
2: Ja, met koffie. Met koffie.
1: Oh, heerlijk.

0: Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
1: Tada! Nieuwe keuken, helemaal binnen budget.
2: Maar uw ijskast kan niet open.
1: Jawel, als ik alle kasten dicht doe en jij buiten gaat staan.
2: Ja, dan kan dat, ja.
3: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een keuken binnen budget en met design op maat. Zonder compromis dus, nu met straffe kortingen. Eggo Keukens.
4: Voordelig tot €60.000 lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
6: Goedemorgen. Een Russisch oorlogsschip patrouilleert al maanden voor onze kust. Dat heeft VTM Nieuws ontdekt. Het gaat om een zwaar bewapend fregat van bijna 130 meter lang met plaats voor 210 Russische militairen. Journalist Rob van Erk.
7: Het ligt daar voornamelijk om ons af te schrikken. Begin dit jaar heeft ons land een olietanker van de schaduwvloot geënterd. Dat doet de Russen pijn en dus hebben ze beslist om een schip naar hier te sturen om te patrouilleren in de Noordzee, schietoefeningen te houden, om te tonen, jullie kunnen best niets meer proberen tegen schepen van die schaduwvloot.
6: Het Belgische leger zegt dat het actie zal blijven ondernemen tegen de schaduwvloot. Dat zijn Russische tankers die onder een valse vlag varen om zo de economische sancties tegen Rusland te omzeilen. De helft van al onze nieuwe dokters en tandartsen haalde zijn diploma in het buitenland, bijvoorbeeld in Roemenië of Nederland. Bij dokters gaat het om meer dan 1 op de 5, bij tandartsen al om meer dan de helft. Dat heeft N-VA-kamerlid Frida Gijbels opgevraagd en zij vindt dat verontrustend.
8: Zeker in Vlaanderen proberen wij de kwaliteit van de opleiding goed te bewaken door ook maar een beperkt aantal studenten toe te laten. Wat je dan ziet is dat die beperking er eigenlijk helemaal niet is voor wie met een buitenlands diploma naar hier komt. Zij kunnen altijd een RISIF-nummer krijgen, waardoor je toch vragen kan stellen van ja, is dat dan onder dezelfde kwaliteitsvoorwaarden?
6: Ze pleit voor een extra examen om onze zorg beter te leren kennen. In het stadhuis van Brussel ligt een rouwregister voor de agent van 41 die gisteren overleed tijdens een interventie. Hij werd doodgeschoten in Jette nadat hij een gestolen wagen achtervolgde. De gemeenteraad van Vorst heeft gisteravond ook een minuut stilte gehouden om hem te herdenken. Volgens de Franstalige zender RTL houdt zijn familie vandaag al een uitvaart in intieme kring. Paus Leo lijdt aan longkanker, dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt. De paus had een knobbeltje in zijn rechterlong. Hij is daar gisteren aan geopereerd en het bleek dus kwaadaardig. De tumor en een deel van zijn rechterlong zijn verwijderd. En Sportclub Brugge heeft gestunt in de Champions League voetbal. Het won van Inter Milaan met 3-4. Nicolo Tresoldi scoorde 3 keer voor club. Trainer Ivan Leko is erg trots op zijn ploeg.
9: I'm happy, I'm very happy because it's not easy to come here and put pressing. They had a lot of chances also. We had a lot. When you are brave and you go for it, you create luck. We had luck. I'm proud of my boys. I'm very proud of the club of the Belgian football because this is big.
6: Volgende week speelt Club Brugge thuis tegen Lens. En de Red Flames, onze nationale voetbalvrouwen, zijn dan weer uitgeschakeld voor het WK. Ze verloren van Polen na strafschoppen. De Flames missen zo het tweede WK op rij. Hier en daar nog wat grijs, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de loop van de dag komt er regen opzetten. In het weekend wisselvallig en fris rond 15 graden.
10: Win een goudstaaf ter waarde van €2.500. Ga op zoek naar ons gouden muzikale duo. Stevie Wonder en Paul McCartney. Ebony. Je ze eerst solo en daarna samen op een rij? Stuur dan Gold in the Joe-app en wie weet win jij een goudstaaf ter waarde van €2.500.
5: Dit is Joe Gold.
10: Met Sven en Anke.

0: Sven en Anke.
1: Ja, meneer Soleil had dit eigenlijk nooit kunnen verwachten. Sorry, ik ga het toch eens even vertellen. We waren gaan eten met vrienden gisteravond. En ik dacht, toen ik thuis kwam, ik ga nog even kijken. De tweede helft was net begonnen van Club Brugge. Ja, ik heb natuurlijk tot het einde gekeken. Wat een wedstrijd. Hoe geweldig was dat? Ja, maar je kan dat eigenlijk niet onderschatten wat er allemaal is gebeurd. Die Trezoldi die heeft dan zomaar eens een hat-trick gedaan. Dat is geleden uit de middeleeuwen dat er een van Brugge dat nog gedaan heeft op Europees niveau. Niet normaal. Nicolo Trezoldi, onwaarschijnlijk. En ik zal het niet zelf vertellen hoe geweldig het allemaal was, maar vanochtend voetbaljournalist Janko Beekman, die heeft het er ook over gehad in de podcast HLN vandaag.
2: 3-4 winnen op het veld van een ploeg die de voorbije jaren halve finales en zelfs finales van de Champions League heeft gespeeld.
1: Ja, Janko.
2: Ja, dat is echt wel een fenomenale prestatie.
1: Zeg het maar een keer.
2: En het mooie is dat het ook een zegen is die Club Brugge niet gestolen heeft.
1: Nee,
2: als je 4 keer scoort op het veld van Inter,
1: ja,
2: dan verdien je het gewoon met dubbel.
1: Zeker.
2: En ja, ik zou toch ook een bloemetje willen werpen naar Ivan Leko, naar de coach.
1: Okay.
2: Er was vooraf volgens mij heel veel twijfel over of Club Brugge iets zou kunnen rapen op het veld van Inter.
1: En
2: Leko heeft het ook aangedurfd om zich niet in te graven, maar echt wel ook te durven voetballen.
1: Ja.
2: En dan, dat is een aanpak die heeft geloond. En dat verdient alle complimenten.
1: Ik had het niet
3: Amai, dat was een mooie dialoog.
0: Dit is Joe Gold.

0: What a difference a day makes. There's a rainbow before me.
1: Een tijdloze song, een onvergetelijke herinnering of fonkelend goud.
2: Sommige dingen verliezen nooit hun waarde.
1: Daarom maakt Joe Gold zijn naam meer dan ooit waar.
2: Want deze week geven we niet één, niet twee, maar vier goudstaven weg. Gold! En elke goudstaaf is 2500 euro waard.
1: Luister naar onze Golden Hits.
2: Ontdek het gouden muzikale duo.
1: En misschien win jij echt goud.
2: Vier goudstaven. Vier keer 2500 euro.
1: Deze week bij Joe Gold. Joe Gold.
3: Kop
4: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
5: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
4: is wie er mag rijden. Yes, munt.
5: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
6: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
7: Ontbijt op bed gelijk een koning.
6: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
7: King size.
6: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
8: Bij Luminus

0: Krijgt geen heldere blik op uw energieverbruik.
1: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
0: Ja.
1: Wauw.
0: Met de juiste info krijgt je nog meer controle over uw energieverbruik.
1: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
0: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
1: Om de 6 seconden?
0: Nee, één keer per maand.
1: Ah.
0: Meer info op luminus.be.
2: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.
3: Had een dilemmaatje kunnen zijn, mocht je een vrouw nog babytje noemen, ja of nee? Jij mag me alles noemen, Svenny Benny.
4: Ja, dat is heel lief.
3: Want ik heb heel veel koosnaampjes voor jou, maar jij niet voor mij.
4: Nee, dat is waar.
3: Maar bon, dat is het dilemma van de dag niet.
4: Nee.
3: Maar het is wel, ja, ik vind het toch een typisch vrouwelijk dilemma. Ik ken veel vrouwen, ik heb veel vriendinnen, ik heb het al vaak gehoord in mijn vriendinnenkring. Ik moet zeggen, Tom heeft het nog nooit gezegd. Of Tom, als Tom praat over zijn vrienden, dan gaat het daar nooit over.
4: Maar beste luisteraars.
3: Dat is toch een verschil tussen man en vrouw, denk ik.
4: Dat dilemma kwam hier binnen, want er komen heel veel dilemma's binnen. Dat ligt op tafel, zowel Grim als Sander, als ik. Zelfs met Torst toen we doorsturen hadden, denk ik zoiets van...
3: Is dat een dilemma?
4: Is dat nu eigenlijk iets? Wauw, Anke zei... Oh, ja, man,
3: ja,
4: nee,
3: ja,
4: als je dat voor hebt.
3: Het is een dilemma, je schaamt je er ook wel voor. Hè? Omdat je denkt, ik wil zo diegene niet zijn die zo is, maar... We kunnen dat als vrouw, ja, dat overkomt je en dan, ja, het gevoel is er. En het wordt tijd dat we dat gevoel eens benoemen.
5: Sven en Anke.

0: advocaat van de duivel.
1: Maar hij is er wel. Hij is niet in de studio. Hij zit in de top. Ik hoor u lachen op de achtergrond. Het is midden in de nacht in Amerika. Waar zit u ergens?
2: Ja. Wel in St. Louis, Missouri, dat is zo wat in het midden van Amerika, met inderdaad een uurverschil van 7 uur. Ik heb al een paar uur geslapen, maar terwijl jullie schitterend programma verder gaat, val ik dadelijk gewoon weer in slaap.
3: Oh, dus je bent even in je pyjama opgestaan voor ons, voor de dilemma van een luisteraar, en dan gaat hij terug.
2: Dat is maar zeker. En beeld hoort er niet bij.
1: Gelukkig. Maar ja, Anke vindt dit heel heftig, dit dilemma. Ik snap het niet 100%.
3: Ja, heel heftig. Het is gewoon iets waar nooit iemand over babbelt. Ik vind het super herkenbaar. En er wordt niet over gepraat, omdat je dan de flauwe mie bent. Maar ik snap het 100%, dat wel.
1: Vertel het eens. Wat is het dilemma van een luisteraar van ons?
2: Het is er een van een vrouwelijke luisteraar die anoniem wenst te blijven. En ze zegt dat ze 2 goede vriendinnen heeft die elkaar niet kenden. En ze zegt, ik heb die op een feestje aan elkaar voorgesteld. Maar onlangs ontdekte ik toevallig dat ze onderling ook afspreken zonder mij uit te nodigen. Tja, eerst probeerde ik mezelf wijs te maken dat dat niks betekende en dat ik ook niet overal zelf bij hoef te zijn. Maar toch bleef het aan mij knagen. Zeker omdat ik merkte dat ze erover zwegen wanneer ik erbij was. Dus ja, ik begon me af te vragen of ze me bewust buitensluiten of gewoon behoefte hebben aan meer tijd met z'n tweeën. En ik ben bang dat ik misschien overdreven reageer als ik hen ermee confronteer. Aan de andere kant, ja, ik wil ook onze vriendschap niet onnodig onder druk zetten. Maar tegelijk doet het mij toch pijn dat mijn 2 vriendinnen zonder mij afspreken.
3: Ja,
2: en dan is de vraag deze. Ja. Moet ik eerlijk zeggen dat ik me buitengesloten voel? Hè? En vragen waarom ze me niet uitnodigen? Of laat ik het maar beter los en accepteer ik dat ik 2 vriendinnen heb samengebracht zonder dat ik er altijd bij hoef te zijn?
1: Kort advies, neem een puntje en kijk voetbal. Niks aan de hand.
3: Bij mannen is dat toch niet, hè?
1: Ik snap
3: dat eigenlijk. Heb jij dat nooit in je vriendenkring?
1: Als ik mensen aan elkaar heb voorgesteld...
3: En die spreken af.
1: Maar nu, als van mij. Dat bedoel, als zij het goed kunnen vinden met elkaar,
3: ik heb dat
1: niet aan.
3: Ik heb dat ook heel graag, dat mijn vriendinnen goed met elkaar kunnen optrekken, dat het goed klikt. Maar ik weet ook niet van hoeveel vriendinnen heeft zij, want het komt er nu zo'n beetje uit van, het zijn precies haar 2 beste vriendinnen die elkaar niet kenden en die nu besties op zich geworden zijn en vaak afspreken zonder iets te zeggen. En daar knelt het schoentje. Want natuurlijk zou ik het heel leuk vinden dat mijn vriendinnen afspreken, maar op voorwaarde dat ze mij altijd meevragen.
1: Altijd meevragen.
3: Maar dat is toch een kleine moeite, want ik snap ook niet waarom je altijd per se met 2 wil afspreken. Ik bedoel, heel eerlijk, ik vind het altijd fijn hoe meer... hoe liever ik het heb. Dus ik snap niet goed waarom dat ze dat dan stiekem zouden doen.
1: Ik zal een voorbeeld geven. We hadden een etentje lange tijd geleden met best veel mensen thuis. Er was een koppel die elkaar eigenlijk niet kende. 2 koppels die elkaar eigenlijk niet kenden, maar die in exact dezelfde situatie zaten. Een beetje nieuw samengestelde gezinnen, lange relatie terug nu met de kinderen. En dat klikte ongelooflijk tussen. En die hadden een enorm gesprek onderhebben. Die spreken nu met elkaar af en ze kenden elkaar ervoor niet. Ben ik blij dat ik niet moet meegaan in al die verhalen. Amuseer ermee. Misschien hebben die 2 vriendinnen... Ja, maar het is toch zoiets te bespreken. Spreken, waar je van denkt...
3: Maar zo bij vrouwen is dat toch niet, hoor.
1: Oh nee, bij
3: en ook bij koppels, stel je voor dat je zo... stel je voor dat je met 3 koppels bent. En 1 koppel organiseert iets thuis, nodigt die andere 2 uit. Ja. Die kennen elkaar niet. En
1: dan gaan die... Ja, exact wat er bij mij is gebeurd.
3: Ja, maar nu, je zegt van, een bepaald thema waar ze dan over babbelen. Maar stel dat een bepaald thema er niet is.
1: Maar er is altijd een bepaald thema waar het dan klikt.
3: Ja, maar dan, ik ben iemand, ik zou heel attent zijn. Op dat vlak ben ik heel attent. Ik zou daar altijd aan denken. En ik zou altijd die derde partij ook meevragen. Altijd.
1: Meneer Torfs.
3: Ik snap het niet. Alleen.
1: Wacht, we hebben nu even eens kijken. Een paar minuten voor 8:30. Even een oproep doen aan de luisteraars. Hoe moet je daarmee omgaan? Snap je de irritatie die Anke voelt en die luisteraar ook?
3: De irritatie, dat is gewoon een pijntje. Ja. Dat is een verdrietje.
1: Een irritatie dus. Laat het maar weten via de app van Joe. Gaat u tussendoor dutten? Want binnen 10 minuten komen we dan met het resultaat. Of blijft u gewoon even lekker aan de lijn daar in Amerika?
2: Ja, perfect.
1: Ja, dat is dan. Nee, perfect.

0: een anonieme luisteraar en niet van mij. Want mensen zitten mij persoonlijk advies te geven. Ik zit niet in die situatie.
1: Nee, maar dat is ook niet zo erg.
0: Wat zou zijn van die mensen die vragen, mannen vooral, heb jij uw regels dat jij dat echt erg vindt?
1: Nee, maar
0: dat haat ik echt, hè.
1: Ja, maar je vindt het ook wel.
0: Ik kan me daar een inbeelden, maar echt mannen die sturen, heb jij je regels of zo? Oh, echt waar, middelvinger.

0: advocaat van de duivel.
1: Nog eens overschakelen naar midden van Amerika, want daar zit Rick Tors. Is ze een tournee aan het doen. Met heel veel publiek al erbij, denk ik, elke dag bij al uw optredens, meneer Tors. Dilemma even kort samengevat. Voor mensen die net inzappen, het is wel een ernstig dilemma, merk ik. Want ik deed er wat lacherig over bij mannen. Oh my god, er wordt echt heel hard op gegaan. Vat het samen.
2: Ja, het gaat om een vrouwelijke luisteraar die twee andere dames die elkaar niet kenden bij elkaar heeft gebracht op een feestje. En dat worden buitengewoon goede vriendinnen. Ze zien elkaar geregeld zonder onze luisteraar en vertellen daar ook niks over. En nu vraagt ze zich af of ze dat erg moet vinden of dat ze zich er gewoon moet bij neerleggen. En ja,
1: ze vindt het erg, hè? Ze vindt het eigenlijk erg, denk ik, hè?
2: Ja. Ze vindt het erg, maar ja, vindt het misschien niet zo goed dat ze het erg vindt. Dan
1: ja,
2: komt het ergens
1: op. Nee,
2: dat
1: vraagt ze zich af. Ja, ja.
3: Er komen heel veel berichten binnen, maar ik moet zeggen, ik had het toch wat overschat. Ik dacht dat heel veel vrouwen dat gevoel zouden begrijpen. Van je stelt twee vriendinnen aan elkaar voor en dan gaan die achter jouw rug afspreken. Ik dacht dat veel vrouwen dat er moeilijk mee zouden hebben. Maar ik moet zeggen, de gemiddelde vrouw vindt het totaal geen probleem.
1: Ja, blijkbaar. Ja, daar schrik ik wel van. Ja.
3: Petra, goedemorgen.
4: Een goedemorgen.
3: Er zit nu een luisteraar aan de telefoon ergens in Vlaanderen die haar dilemma op de radio hoort.
4: Ja.
3: En die graag een oplossing wil, want dat is geen fijn gevoel, zo wat jaloers, wat onzeker.
4: Oh. Ja, mag ik het zelf heel kort recapituleren dat ik haar goed begrepen heb? Dus zij heeft ergens twee mensen met elkaar in contact gebracht, zijn heel goede vriendinnen geworden, waren ook vriendinnen van haar en spreken wel achter haar rug om.
1: Dat is het kort.
4: Oh, ik zou mij in eerste instantie afvragen waarom dat ze haar niet uitnodigen. Ik vind dat een beetje onmenswaardig. Ze laten haar een beetje een derde wiel aan de wagen. Ten tweede zou ik zomaar eens gewoon vloeps eruit vloepen. Ik heb van iemand gehoord dat die jullie samen heeft gezien daar. Als zij het weet waar. En dan een keer op tafel gooien en zien hoe dan ze reageren.
3: Okay.
4: En dan kan ze zelf een beslissing maken. Is het nog waard om die vriendschap levend te houden? Of laten we het gewoon zo. Het is niet de bedoeling dat iemand zich ziek maakt, zorgen maakt, piekert over zulke pietluttige dingen
1: maar dat,
4: in het leven.
1: Maar dat wat ik je nu hoor zeggen, dat is misschien wel een samenvatting waarbij heel veel mensen binnenkomt. Vele, en ook, ik denk, het grootste deel van de vrouwen die er net iets zwaarder aan tillen, die zeggen wel, maakt mij niet zo ongelooflijk veel uit dat ze afspreken en goede vriendinnen zijn, maar dat ze daar mysterieus over en zo over zwijgen,
4: ja,
1: dan voel ik dat ze...
4: Ja,
1: zijn ze met iets stiekem
4: dat
1: bezig
4: hen,
1: of zo?
4: Ik vind dat zij degene die stiekem zijn daar, dan zich laag laten overkomen.
1: En dat je daar nou slecht mag bij voelen, Petra. Oké, we gaan even laten komen, meneer Tors, even vangen. We gaan zo meteen even proberen naar een conclusie te gaan met z'n allen.
0: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Auto uit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.
8: Eurodreams Droomcentrale.
9: Hallo, ik heb gedroomd dat ik 50.000 euro per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
8: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar 50.000 euro per maand.
9: Amai.
8: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die zal naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel.
10: Eurodreams. Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. Vijf duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM en nu al met VTM Go+.
11: Hoera, ze zijn er weer.
12: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
11: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar 12 euro. Lunch Garden.
13: Dit is Joe Gold.

0: advocaat van de duivel.
1: Ja, want we zitten in Amerika, meneer Tors, met het dilemma wat toch echt heel veel mensen bezighoudt. Ofwel zeggen ze, maar wat gaat het in godsnaam over? Maar ook veel mensen, ook mannen, die het wel herkennen. Het is niet alleen een vrouwendingetje.
2: Nee,
1: niet alleen, hè. Ja,
2: ja de, en iemand stuurt, wacht, iemand stuurt nu, Rick Torfs. Talia zegt van, de situatie is niet simpel. Bij ons is gisteren de bom ontploft.
1: Gisteren, oei.
2: Talia, goedemorgen. Wat is daar de situatie?
3: Goedemorgen. Ja, het is eigenlijk heel simpel. We zijn een leuke vriendengroep geweest. En ja, we werken allemaal samen in het bedrijf. En op een gegeven moment is dat ook een beetje gestopt. We hebben altijd iedereen gevraagd van, ga eens mee op vakantie, een weekendje weg. Gaan eten, dit en dat. En op een gegeven moment is dat gestopt en ineens, Facebookgroep verwijderd, dit, dat. En dan hebben we de vraag gesteld van, wat is het eigenlijk het probleem? En ineens krijg je te horen, we voelen het niet meer met jullie.
1: Ja, dus, oké. Ja. Maar goed, dat is heel erg voor jou. Ik zou toch, als je niet erg vindt nog, want dat zijn vriendschappen die stoppen, even terughalen, want je bent... En meneer Tors, dit is een beetje nog een andere situatie. Het zijn mensen die eigenlijk al overeenkomen, maar dat zijn vrienden die aan elkaar zijn voorgesteld en die veel dingen alleen aan het doen zijn zonder dat je er nog bij betrokken wordt. Wat denkt u daarvan?
4: Wel, ik denk, het feit dat er stiekem van alles gebeurt, vind ik misschien niet zo ideaal. Maar aan de andere kant zou ik mij toch niet te veel van aantrekken. Er niet te veel met mezelf tussen zitten. Jaloers zijn maakt een mens er ook niet aantrekkelijker op. Dat mag je ook nooit vergeten. En verder denk ik, stel dat u nu twee mensen samenbrengt die elkaar niet kennen. En die worden later een koppel en die gaan zelfs trouwen. Dan wil je er toch ook niet op elk moment bij zijn wanneer die mensen samen wat doen. Hè? Dat zijn dingen die je ergens ook moet accepteren. Dus ik zou eerder blij zijn dat je twee onbekenden aan elkaar hebt voorgesteld en dat die het uitstekend met elkaar kunnen vinden. Beschouw het als een succes en ja, spreek maar af en toe nog eens over dat het toch fijn is dat je ze samen hebt gebracht, maar je moet er niet per se zelf altijd tussen willen zitten, denk ik.
1: Ja, ik zit ook in dat kamp, maar het is toch, ja...
2: Ja, ik snap het. Ik zou, maar gewoon, bij mij mag altijd iedereen alles weten en erbij zijn, dus ik heb ook nooit de behoefte om met iemand alleen af te spreken, dus vanuit die mindset, denk ik, stuur gewoon een berichtje en vraag of ze meekomt. Dan heb je toch geen... Snap je? Ik bedoel, dan moet je niet onnodig iemand zo het gevoel geven. Want iedereen weet het gevoel van uitgesloten te worden. Dat is echt een heel venijnig gevoel.
4: En daarover
2: gaat het, hè, het gevoel uitgesloten te worden. Dat ze jou precies niet leuk genoeg vinden om mee te vragen. En dat herken ik wel van vroeger. Heb ik dat ook wel eens meegemaakt. En nu al heel lang niet meer. Maar daarom, ik heb dat ooit eens meegemaakt, waardoor ik nu altijd iedereen... zal meevragen.
1: Mooi, dat is druk zijn.
2: Maar ze willen niet altijd.
4: Ja. Want het kan ook dat die twee behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek over een onderwerp dat je zelf niet eens kent. Ook dat is mogelijk. Hè? Dat ze misschien een groot geheim delen waar ze met elkaar willen over praten. Je weet altijd, je weet niet alles, hè, heel vaak.
1: Ik ga eens een keer eentje uit de bezinning er nog insmijten en dan zo het hier afronden. Vriendschap is net zoals liefde, zand in je hand. Hoe meer je knijpt, hoe het zand door je vingers wegglijdt. Zo is dat. Je moet die gewoon hun ding laten doen. Je moet ze allemaal niet aantrekken. Moet je daar niet slecht op doen?
2: Ja, maar de ene mens is de andere niet.
1: Dat is wel duidelijk.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
3: Een goedemorgen. Een kwart van al onze nieuwe dokters en tandartsen hadden zijn diploma in het buitenland, bijvoorbeeld in Roemenië of Nederland. Bij dokters gaat het om meer dan 1 op de 5, bij tandartsen al om meer dan de helft. Dat heeft N-VA-kamerlid Frida Gijbels opgevraagd en zij vindt dat verontrustend.
4: Er is een tijd geleden een artikel geweest van tandartsen of artsen die in hun eigen land geschorst waren omwille van slechte zorgkwaliteit. En dan is gebleken dat die in sommige gevallen in ons land toch aan de slag konden. Dus is het toch belangrijk om te zorgen dat we daar goed over waken van wie komt naar hier, met welk soort diploma.
3: Ze pleit voor een extra examen om onze zorg beter te leren kennen. Premier Bart De Wever zit vandaag weer 1-op-1 samen met zijn vicepremiers over de federale begroting. Vorig weekend leverde het overleg niks op en moest de premier zijn State of the Union van gisteren uitstellen. Het is nog niet duidelijk wanneer ze weer met alle partijen samen zitten. De VRT-directie had zelf inspraak in de besparingen die ze moet doen. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. Toen ze hoorden dat de VRT zou moeten besparen, zijn ze zelf met een plan naar mediaminister Sieltje van Achter gestapt. In ruil voor die besparing zouden ze dan tot €20 miljoen aan reclame kunnen binnenhalen via VRT Max. Maandag was er bij de VRT nog een staking tegen de besparingen. In Oekraïne zijn vannacht zeker 6 doden gevallen bij Russische aanvallen, dat meldt de burgemeester. In Kiev vielen 3 doden. Volgens Oekraïnse media waren de aanvallen gericht op energieinfrastructuur en een woonwijk. Er vielen ook nog 3 doden bij aanvallen in Dnipro en Zaporizhia. En sporttrainer Ivan Leko van Club Brugge is trots op zijn ploeg. Die ging in de Champions League voetbal winnen bij Inter Milaan met 3-4.
5: I'm happy, I'm very happy because it's not easy to come here and put pressing. They had a lot of chances also, we had a lot. When you are brave, when you go for it, you create luck, we had luck. I'm proud of my boys, I'm very proud of the club of the Belgian football because this is big.
3: Nicolò Tresoldi scoorde 3 keer voor Club. En de Red Flames, onze nationale voetbalvrouwen, zijn dan weer uitgeschakeld voor het WK. Ze verloren van Polen na strafschoppen. De Flames missen zo het tweede WK op rij. Hier en daar nog wat grijs, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de loop van de dag komt er regen opzetten. In het weekend wisselvallig en fris rond 15 graden.
6: Win een goudstaaf ter waarde van €2.500. Ga op zoek naar ons gouden muzikale duo. Stevie Wonder en Paul McCartney. Ebony. Je ze eerst solo en daarna samen op een rij? Stuur dan Gold in the Joe-app en wie weet win jij een goudstaaf ter waarde van €2.500.
2: Dit is Joe Gold.
6: Met Sven en Anke.

0: eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
1: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
2: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90x90 in travertijn design voor €19,99.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in rijke Vorssel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
2: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in één van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Nog voor jij kan denken...
6: Ik heb gelijk geen energie.
5: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening?

0: staan en nog voor...
1: Oh, mijn rug zit vast.
0: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
2: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
3: Hey schatje, oh, ben gaan shoppen hè?
4: Aha, ik ben al aan het schilderen zie. Kijk.
3: Oh, dat ziet er goed uit die kleur.
4: Ja,
3: maar heb jij nu niet weinig potten gekocht?
4: Maar nee, dat is verf van Colora. Dat is kwaliteit hè. Met twee lagen is het perfect.
3: Oh.
4: Dat is minder verf, dus beter voor de portefeuille.
3: Oh goed, dan heb ik nog geld over voor die toffe broek.
4: Ah, maar je hebt precies al wel genoeg mee, zie ik.
3: Oh.
5: Maak het mooi bij je thuis.
6: Colora.
7: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
8: Schat, ik zie je graag.
9: Ja, maar...
8: Maar nee, geen maar.
9: Oh.
8: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
10: Even opfrissen? Dat doe je met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, veel Nivea Deo Spray en Deo Roll-On. 4 voor 12 euro.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Chocoladebruin
12: of karamelbruin.
5: Maak het mooi bij je thuis.
6: Colora.
7: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonder.

0: Stads24 presenteert. Jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Johan tanken bij ons op poëtische wijze.
1: Tanken bij den Dats. Gemakkelijk en vlot. Zoals 1, 2, 3, pief, poef, pats.
0: Dats. Dats24. Dat is vlot en voordelig tanken.
2: Dats24.
3: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo zei Fatima tijdens een date...
4: Ik ben heet. Alleen had ik het over de pasta. Die is heet. We begonnen te lachen en die date is nu al 2 jaar mijn partner. Dat gaf mij spreekkracht.
3: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen.
5: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
6: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
7: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
6: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
8: Knaldi.
9: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar 7,49 euro.

0: scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
3: Een goeiemorgen. 4 op de 10 Vlaamse scholieren zitten vaak vermoeid in de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de KU Leuven bij kinderen van 10 jaar. Dat is 15% meer dan 10 jaar geleden, onderzoekster Katrijn Denies.
4: Vaak wordt gewezen naar de smartphones, dat kinderen toch wel nog lang zitten te scrollen voor ze echt in slaap vallen. Je zou kunnen denken dat het iets te maken heeft met de grote druk op gezinnen, waardoor de avondspits een stukje drukker verloopt en de kinderen later in bed liggen dan je zou hopen.
3: En die vermoeidheid heeft ook een impact op hun studieresultaten. Koning Filip ontvangt morgen Oekraïns president Zelensky in het Koninklijk Paleis. Dat heeft het paleis zelf laten weten. Het zal onder meer gaan over de oorlog in Oekraïne. Het is al de vijfde keer dat Zelensky onze koning in het paleis ontmoet. De laatste keer was in juni. Vandaag is koning Filip nog met koningin Mathilde op staatsbezoek in Kazachstan. En een medewerker van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, is opgepakt voor bedrijfsspionage. Hij zou opnameapparatuur geplaatst hebben in de vergaderzaal van de directie, om zo gevoelige informatie op te nemen over de technologie van het bedrijf. Het zou gaan om een Saoedische ingenieur. Hij is meteen ontslagen en opgepakt. Hij riskeert tot 5 jaar cel. Hier en daar nog wat grijs, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de loop van de dag komt er regen opzetten. In het weekend wisselvallig en fris rond de 15 graden.
5: Win een goudstaaf ter waarde van 2500 euro. Ga op zoek naar ons gouden muzikale duo. Stevie Wonder en Paul McCartney. Ebony. Je ze eerst solo en daarna samen op een rij? Stuur dan Gold in the Joe-app en wie weet win jij een goudstaaf ter waarde van 2500 euro.
2: Dit is Joe Gold.
5: Met alle

0: Dit nummer was het resultaat van een cadeautje van een vriendin.
1: Joe Gold.
0: Zij was verhuisd en ze had nog wat lakens liggen en ze vroeg hem of ze hem daar een plezier mee kon doen. En hem was Justin Hayward, de zanger van Moody Blues. Op dat moment had hij niet veel bezittingen en die lakens kwamen wel goed van pas. En dat hij er blij mee was, bleek dan een paar maanden later toen hij er een nummer over had geschreven. Die vriendin zal wel even geschrokken zijn toen ze dat hoorden op de radio. En dat het zo'n grote hit is geworden, zal voor hem ook wel een verrassing geweest zijn, want plots had hij veel meer bezittingen. Maar die satijnen lakens is hij toch altijd blijven koesteren. Grappig verhaal toch wel. Fijne woensdag, Michael Zeger Band en de Moody Blues met Nights in White Satin om deze voormiddag mee te beginnen. Ik mag het nog twee keer doen. Vrijdag is Carol Smits er weer en ik hoop dat ik hier nog een goudstaaf mag weggeven van de Europese goudstandaard. Zoals gisteren aan Mario uit Gent, Stevie Wonder en Paul McCartney. Dat is het gouden duo dat we op dit moment zoeken. En geen stress wat dat betreft de komende minuten, want Boney M komt eraan, dus geen gevaar. Eerste nummer over regen en over gelukkig zijn. Dat zijn twee dingen die meestal niet samenvallen. Maar hier is dat wel het geval. Bij Niels Sedaka en Laughter in the Rain.

0: je bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
1: Voilà, zei, ons nieuw appartement is verzekerd.
0: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
2: Oh nee!
1: Oei, wat is er?
2: De frietketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
1: Oei.
2: Ja, wat nu?
1: Ik bel direct de makelaar.
0: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
3: Isoleren. Een warmtepomp installeren. Dat kost al snel veel.
4: Ja. Gelukkig is dat geen reden om je renovatie uit te stellen. Met mijn verbouwlening van de Vlaamse overheid leen je nu heel voordelig en soms zelfs renteloos. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: Scandmania, Mania bij Carrefour.
6: De Promomania is terug. Tot dinsdag ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
8: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
7: Ja.
8: Wauw.
7: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
8: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
7: En daarom sturen we updates over je verbruik.
8: Om de 6 seconden?
7: Nee, 1 keer per maand.
8: Ah.
7: Meer info op luminus.be.
9: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu tot €3000 korting en gratis plaatsing.
10: Ego Keukens.
9: Open deze zondag.
4: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

Als ik deze naam zeg, zou dat een belletje moeten doen rinkelen. Een gouden belletje zelfs. Dit was Stevie Wonder. En als je had gehoopt dat nu Paul McCartney zou volgen, moet ik je wel teleurstellen. Maar het was wel een hele goede reflex. Het voordeel is dat je nu helemaal scherp staat voor de rest van de dag. Want de volgende is dus niet Paul McCartney. En de single die daarop volgt is helaas ook niet Ebony and Ivory. Maar wel de Blues Brothers. Everybody needs somebody to love. Eerst gaan we naar Spanje. En dan wel naar de groep die daar door de openbare omroep werd gevraagd. In 1973 was dat. Om het Songfestival te vertegenwoordigen. Ze hadden de pech dat Luxemburg Anne-Marie David had geselecteerd, want zij heeft toen gewonnen met Tu te reconnaîtra. Maar Spanje werd wel nummer 2 met dit fantastische nummer. Mocedades en Eres tú.

wordt wel eens gezegd, als je inspiratie zoekt, dan moet je gewoon eventjes naar buiten gaan. Ja, een luchtje scheppen en ondertussen de vogeltjes horen fluiten. En dat kan voldoende zijn om wereldwijd succes te hebben. Het overkwam George Baker, die was buiten aan het genieten. En hij hoorde een duif zo roekoekoeën. En van het een kwam het ander. Hij begon een melodietje en een tekst te verzinnen. En dat werd dus De Witte Duif. Maar dan in het Spaans. Una Paloma Blanca. Eindelijk een duif die iets meer heeft opgeleverd dan een flinke drets op je vooruit. Ja, dat is toch zo. George Baker Selection bij Joe Gold. We gaan luisteren naar een nummer van The Boss, Bruce Springsteen. Hij wou het eerst zelf uitbrengen, maar het bleef maar in de koelkast liggen. En zo kwam het uiteindelijk bij Patti Smith. Because the Night. Die hoor je na deze 60s classic van de Four Tops.

0: tijdloze song, een onvergetelijke herinnering of fonkelend goud.
1: Sommige dingen verliezen nooit hun waarde.
0: Daarom maakt Joe Gold zijn naam meer dan ooit waar.
1: Want deze week geven we niet één, niet twee, maar vier goudstaven weg. Gold! En elke goudstaaf is 2500 euro waard.
0: Luister naar onze Golden Hits.
1: Ontdek het gouden muzikale duo.
0: En misschien win jij echt goud. Gold!
1: Vier goudstaven. Vier keer 2500 euro.
0: Deze week bij Joe Gold. Joe Gold. Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
2: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alle 4 packs van La Litière.
5: Top. Genoeg om te delen. Als ik dat wil natuurlijk.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
6: Met cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos.
7: Oh, een eekhoorn.
6: Een safari in de jungle.
7: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
6: Of maak van je koffiezet.
8: Voilà, uw koffie.
6: Een professionele espresso-machine.
8: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
9: Make it extra.
6: Cash, het knalspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
11: IKEA.
12: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.

De inspiratie voor dit nummer kreeg Roberta Flack op een bijzondere plek, namelijk op een vliegtuig. Ze hoorden op een vlucht namelijk de originele versie van het nummer van Laurie Lieberman. Maar ze vond het meteen een fantastisch nummer, ze begon het mee te neurien en ze voelde dat er potentieel in zat voor haarzelf. Het is veel meer geworden. Als ik uit het vliegtuig stap, dan heb ik nog een tijdje last van mijn benen en mijn rug. Echt comfortabel is dat meestal niet. Maar in het geval van Roberta Flack stapte zij dus van het vliegtuig met een echte wereldhit. Killing Me Softly with This Song. Waar zit die Ebony and Ivory, hoor ik je al vragen. Wel, ik garandeer je dat het nummer zeker zal passeren. Maar toch nog even geduld, want het is niet meer voor 11 uur. Dat kan ik je wel meegeven. Simon & Garfunkel brengen ons bij die update met Mrs. Robinson. Eerst nog Middle of the Road. Die zetten er een beetje meer vaart achter met deze Soleil Soleil.

0: Even opfrissen? Dat doe je met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, veel Nivea Deo Spray en Deo Roll-On, 4 voor 12 euro.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
4: Goedemorgen. Bij farmareus GSK dreigen meer dan 1200 jobs te verdwijnen. Dat is gezegd op een bijzondere ondernemingsraad. GSK maakt vaccins. Het plant een herstructurering om zich meer te kunnen focussen op een veelbelovende medicatie. GSK is een van de grootste bedrijven in Wallonië, met fabrieken in Waver, Rixonsaar en Namen en met zo'n 8500 werknemers. Het gaat om de grootste ontslagronde in ons land in anderhalf jaar. 4 op de 10 Vlaamse scholieren zitten vaak vermoeid in de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de KU Leuven bij kinderen van 10 jaar. Het is 15% meer dan 10 jaar geleden. Onderzoekster Katrijn Denies.
5: Vaak wordt gewezen naar de smartphones dat de kinderen toch wel nog lang zitten te scrollen voor ze echt in slaap vallen. Je zou kunnen denken dat het iets te maken heeft met de grote druk op gezinnen, waardoor de avondspits een stukje drukker verloopt en de kinderen later in bed liggen dan je zou hopen.
4: Die vermoeidheid heeft een impact op hun studieresultaten. Het WK baanwielrennen in China is niet goed gestart voor ons land. In de ploegenachtervolging zijn zowel de mannen als de vrouwen uitgeschakeld in de kwalificaties. En ook in de teamsprint zijn onze beide ploegen uitgeschakeld. Vanmiddag vrij zonnig bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst kans op mist, daarna zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de namiddag krijgen we buien en het weekend wordt wisselvallig en koel.
6: Win een goudstaaf ter waarde van €2.500. Ga op zoek naar ons gouden muzikale duo. Stevie Wonder en Paul McCartney.
7: Ebony.
6: Je ze eerst solo en daarna samen op een rij? Stuur dan Gold in the Joe-app en wie weet win jij een goudstaaf ter waarde van €2.500.
3: Dit is Joe Gold.
6: Met Alain Klaas.

Het was onrechtstreeks de vader van Lionel Richie die de inspiratie heeft gebracht voor deze single. Die zei namelijk regelmatig tegen Lionel: jouw moeder is een geweldige vrouw, een geweldige moeder en een geweldige vriendin. Die drie dingetjes bleven bij Lionel hangen tot het uiteindelijk Three Times a Lady is geworden. The Commodores na Brian Ferry, want die heb je daarnet ook gehoord, met Let's Stick Together. Fijne woensdag, we zijn nog één dag na vandaag in mekaars voormiddaggezelschap. Ja, Karel is ondertussen al aan het afkicken van zijn vakantie. Vrijdag hoor je hem hier weer tussen 10 en 12. En dan gaat ook weer die schatkamer open. Al hebben wij hier ook al twee goudschatten mogen weggeven de afgelopen dagen. Oortjes open voor Stevie Wonder en Paul McCartney. Dat is het duo dat je die derde goudstaaf kan opleveren. Dat zal niet de komende minuten gebeuren, want die gaan we vullen met Nederlands materiaal. Zometeen echte palingsound zelfs uit Volendam van de Cats, One Way Wind. En ook dit komt van bij onze noorderburen met zangeres Mariska Veres. The Shocking Blue,

0: zijn tevreden over uw werk.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
2: Kop
3: of munt? Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design? Vermogen of rijbereik? Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
4: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
3: is wie er mag rijden. Yes, munt.
4: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
5: Nog voor jij kan denken...
6: Ik heb gelijk geen energie.
5: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je

0: rekening staan. En nog voor...
1: Oh, mijn rug zit vast.
0: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
2: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
3: Dats24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Brent onze laadpalen wel heel poëtisch.
4: Handig tijdens het boodschappen doen. Voordelig laden bovendien. En vlak bij de muziekschool. Dat is gewoon goed gezien.
3: Prachtig. Dats24. Dat is vlot en voordelig laden.
5: Dats24.
6: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
7: Ontbijt op bed gelijk een koning.
6: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
7: King size.
6: Winnaars winkelen bij Lidl. Dat kan tellen.
8: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
9: Eurodreams Droomcentrale.
10: Hallo, ik heb gedroomd dat ik 50.000 euro per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
9: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar 50.000 euro per maand.
10: Amai.
9: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die is al naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel. Eurodreams.
11: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imoscoopman.
12: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
11: Imoscoopman!
13: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid...
14: Hörman. Zet de puntjes op de O.
13: Ontdek nu de Hörman deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op hörman.be.
15: Wit-wit?
16: Of net niet-wit?
17: Maak het mooi bij je thuis.
18: Colora.
17: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.

Je zou kunnen denken dat dit nummer gaat over een fictief persoon. Maar als je de tekst een beetje analyseert, wordt het helemaal duidelijk. I was born on a summer day in 1951. Dat is het eerste zinnetje. Wel, als je weet dat de zanger is geboren in augustus 51, dan weet je dus dat het gewoon over hemzelf gaat. Lonely Boy van Andrew Gold. Ik heb een luchtgitaarmoment binnen enkele minuten. Als je er niet meteen één in de buurt hebt, dan zou ik ze wel gaan zoeken, die luchtgitaar, want hard komt eraan. En trust me, dat is een nummer waarop je die luchtgitaar bijzonder goed kan gebruiken. Crazy on You gaan we zo meteen draaien. Eerst gaan we nog even wandelen door Parijs en het voordeel is zonder parkeerproblemen deze keer en ook zonder te moeten nadenken waar de metro is. Gewoon door te luisteren naar Joe Gold en meer bepaald Joe Dassin en de Champs-Élysées.

dan had je misschien een AC/DC of ZZ Top of Van Halen verwacht of zo. Maar het gitaarspel op het nummer dat we net hebben gedraaid moet daar niet voor onder doen. Op YouTube staan er tientallen tutorials die je uitleggen hoe je het precies moet spelen. En dat is niet zo eenvoudig. Hard and Crazy on You bij Joe Gold. Als jij ook helemaal crazy wordt omdat je nagelbijtend op die volgende goudstaaf aan het wachten bent, ik vrees dat het niet eenvoudiger gaat worden. Want dit hier is Dolly Parton. Misschien begin je al die duo's ondertussen door elkaar te klutsen voor alle duidelijkheid. Die zoeken we niet meer, maar we gaan er wel van genieten. Van I Will Always Love You.

0: Maximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishingmail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. TUI. Live happy.
5: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
6: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
5: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
4: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
10: I beg your pardon.
11: Samen aan tafel.
10: Dat wordt weer smullen bij de Lunch Garden.
11: Witloof gemaakt witloof. Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12.
10: I love the witloof van de Lunch Garden.
12: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
13: Kleine prijsjes voor in het kleinste kamertje. Nu bij Kruidvat. Bref toiletblokken, 4 voor maar €5. Ren dus snel naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
16: Even bollen met Select.
17: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
18: Ah, relaxed.
17: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90

Het afgelopen weekend heb ik die cover van Madonna gedraaid in de top 2000 bij Joe. Ja, zij speelde Eva Perón in de film van Evita. Hè? En er kwam een grappige reactie binnen van een luisteraar. Ik herinner me niet meer wat ik nu het slechtste vond, zei hij. De film of het liedje. Vond ik wel een goeie. Maar het was dus die versie van Madonna. Wat we net hebben gedraaid was Julie Covington. Het origineel hier bij Joe Gold. En ik zal het maar meteen zeggen. Die goudstaaf mag ik vandaag in ieder geval niet weggeven. Misschien is het wel bij Astrid te doen. Straks na het nieuws van 12 uur. We gaan naar die update met ABBA. Gimme, gimme, gimme. En dit nummer van Manfred Mann's Earth Band. Ik wens je een hele fijne woensdag.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 12 uur.
3: Goedemiddag. Pharmareus GSK wil 1200 werknemers ontslaan, vooral bedienden en kaderleden. Dat is gezegd op een bijzondere ondernemingsraad. Het is de grootste ontslagronde in ons land in anderhalf jaar. GSK wil zich meer focussen op veelbelovende medicatie. Dat zegt journaliste Louise Buquet.
4: Reden is, ze waren altijd heel sterk in het maken van vaccins. Daar willen ze nu minder van maken. Ze willen zich gaan richten op het produceren van kankerbehandelingen. En dat gaat meer gebeuren in de VS, in het Verenigd Koninkrijk en dus minder in België.
3: GSK is een van de grootste Waalse werkgevers. Er werken zo'n 8500 mensen. De politie heeft huiszoekingen gedaan bij de drie broers die zijn opgepakt na de schietpartij waarbij een agent om het leven kwam. Dat gebeurde bij een achtervolging. Volgens HLN dachten de drie verdachten dat ze benaderd werden door een lid van een rivaliserende drugsbende en wisten ze niet dat ze naar de politie schoten. Het onderzoek loopt verder. Benzinetanken wordt weer wat goedkoper. Bij benzine 95 gaat er 4 cent af. De nieuwe maximumprijs is 2,06 euro. Benzine 98 wordt 10 cent goedkoper en komt op maximaal 2,43 euro. Bijna een kwart van de Vlamingen weet niet dat klein elektro niet in de vuilbak mag, dat zegt Recupel. Het waarschuwt dat we te vaak kapot speelgoed, draadloze oortjes of kleine huishoudtoestellen fout recycleren. En dat kan gevaarlijk zijn, zegt CEO Erik de Waad.
5: We vergeten een beetje de kleine toestellen die ook op elektriciteit werken of op batterij werken. Dan kan dat brandgevaar opleveren op het moment dat die gecomprimeerd worden in de perswagen bijvoorbeeld, dat die batterijen vuur vatten. En wat wij altijd zeggen is, licht het op, laat het op of werkt het op stroom, dan hoort het niet thuis in de restafval of de PMD.
3: En dan breng je het best naar een Recupel inzamelpunt of naar het recyclagepark. De VS wil in Groenland op zoek naar olie, gas en mijnbronnen. Dat heeft Amerikaans president Trump aangekondigd op zijn platform Truth Social. Hij schrijft dat er een grote verkenning zal beginnen in wat hij noemt ons nieuwe en prachtige Groenland. Trump wou Groenland eerst inlijven, maar uiteindelijk bleef het bij een veiligheidsakkoord. En sport, het WK baanwielrennen in China is niet goed gestart voor ons land. In de ploegenachtervolging zijn zowel de mannen als de vrouwen uitgeschakeld in de kwalificaties. En ook in de teamsprint zijn onze beide ploegen uitgeschakeld. En dan nog een bijzondere verjaardag, want Winnie de Pooh wordt vandaag 100 jaar. In 1926 verscheen het eerste verhaal over de vriendelijke beer die liever lui dan moe is en altijd op zoek is naar honing. Nadien werden zijn avonturen ook getoond in films en series. In totaal bracht Winnie de Pooh al meer dan 70 miljard euro op. Vanmiddag vrij zonnig bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst kans op mist, daarna zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de namiddag krijgen we buien. Het weekend wordt wisselvallig en koel.
6: Win een goudstaaf ter waarde van 2500 euro. Ga op zoek naar ons gouden muzikale duo. Stevie Wonder en Paul McCartney. Ebony. Hoor je ze eerst solo en daarna samen op een rij? Stuur dan Gold in the Joe-app en wie weet win jij een goudstaaf ter waarde van 2500 euro.
2: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

tijd, Hero David Bowie. Goedemiddag, zo zijn we weer vertrokken op deze woensdagmiddag 14 oktober intussen alweer. Waar je nog steeds op zoek mag naar dat gouden duo Stevie Wonder en Paul McCartney. Ze zijn nog niet voorbijgekomen hier bij Joe Gold. Je weet het, als je hen hoort, voorafgaand ook nog eens met hun solowerk, vooral Gold doorsturen via onze app, want dat kan jou geld opleveren. Een goudstaaf meer bepaald ter waarde van €2.500 dankzij de Europese goudstandaard. Dit zijn ze nog even niet. Wel John Denver onderweg met Annie Song en hier had Diana Ross, I'm Coming Out.

John Denver nog en Annie Song. Ik ga er wat soul in stoppen dan in jouw woensdagmiddag. Die misschien wel wat extra brandstof kan gebruiken. En om de rest van de dag ook door te komen, gaan we uittesten dan met de Detroit Emeralds. Zometeen Feel the Need in Me. En hier een luistervinkende

0: Roep haar naam en ze staat voor je klaar. Het kan alleen maar echte vriendschap zijn die Carole King je biedt. You've got a friend. Na onder andere nog Ellen Foley. We belong to the night.
1: Een tijdloze song, een onvergetelijke herinnering of fonkelend goud.
2: Sommige dingen verliezen nooit hun waarde.
1: Daarom maakt Joe Gold zijn naam meer dan ooit waar.
2: Want deze week geven we niet één, niet twee, maar vier goudstaven weg. Gold! En elke goudstaaf is 2500 euro waard.
1: Luister naar onze Golden Hits.
2: Ontdek het gouden muzikale duo.
1: En misschien win jij echt goud. Gold!
2: Vier goudstaven. 4 keer 2500 euro.
1: Deze week bij Joe Gold. Joe Gold.
3: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
4: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
5: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
4: Ja.
5: Wauw.
4: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
5: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
4: En daarom sturen we updates over je verbruik.
5: Om de 6 seconden?
4: Nee, 1 keer per maand.
5: Ah.
4: Meer info op luminus.be.
6: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
7: Voilà, ze. Ons huis is verzekerd.
6: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
8: Zeg, schat.
7: Ja?
8: Die badkamer, daar is een lek geweest.
7: Oei.
8: Dat is een zwembad. Wat nu?
7: Oh, ik bel direct de makelaar.
6: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
9: Zaterdagnacht in de gezinschat.
10: Papa, kom je mij halen van de vijf?
11: Oké.
10: Okay. En dan kan Noor ook ineens mee.
11: Oké. Okay.
10: En Emma?
11: Oké. Okay.
10: En hem Simon?
11: Oh, en mijn step, want die is plat.
12: Oké. Okay.
9: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer.
12: Voor mijn step.
9: Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf 30.490 euro. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van 1.500 euro. Info op volkswagen.be.
13: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
14: Achter jou staat Xerius.
15: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

Dat er mid jaren 50 toch eindelijk eens plaats mocht gemaakt worden voor de jeugd, voor de blues en de klassieke meesters dan graag even aan de kant. Dat was de boodschap van Chuck Berry met zijn Roll Over Beethoven.

Een en al vrolijkheid bij Van McCoy en de Hassel. En we hebben ze nodig, want alle zon wordt even weggehaald hier in de muziek. Met Ain't No Sunshine bijvoorbeeld van Bill Withers. En ook al deze Albert Hammond hier. En It Never Rains in Southern California.

0: Even opfrissen? Dat doe je met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, veel Nivea Deo Spray en Deo Roll-On, 4 voor 12 euro.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Tadaa, nieuwe keuken, helemaal binnen budget.
3: Maar uw ijskast kan niet open.
2: Jawel, als ik alle kasten dicht doe en jij buiten gaat staan.
3: Ja, dan kan dat, ja.
4: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een keuken binnen budget en met design op maat. Zonder compromis dus, nu met straffe kortingen.
5: Eggo Keukens.
6: Kop.
7: Of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
8: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
7: is wie er mag rijden. Yes, munt.
8: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
9: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
9: Voorwaarden op ikea.be.
11: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo wilde Shadi een vuilzak vragen in de supermarkt.
12: Maar ik zei, vuile zak. De kassier lachte en vroeg, wil je niet liever een propere? Dat gaf mij spreekkracht.
11: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen.
13: Wel, je hebt geen gaatjes.
14: Maar?
13: Nee, geen maar.
14: Alsjeblieft.
13: Wat blieft?
15: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?

Ik zie trouwens geregeld berichtjes opduiken in onze app met de vraag: is dat duo nu al gepasseerd? Dat gouden duo Stevie Wonder, Paul McCartney? Nee, nog altijd niet. Het zijn nog steeds de twee namen waarnaar je op zoek moet. Dus zeer veel succes nog en zeer veel geduld. Op een dag, op een moment wordt het wel degelijk wel eens beloond. Maar nu nog even niet, want hier krijg je Roy Orbison, Blue Bayou. I feel

nu dan het moment om de hectiek van de dag toch even stil te leggen. Laat je vooral ook meeslepen door een van de mooiste stemmen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Laurie Spieg, How Many Times?

0: Ontvang nu 30% korting op meubelen, 25% op toestellen en een extra beurskorting.
1: DSM Keuken.
0: Maak je afspraak op dsmkeukens.be.
2: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 1 uur.
4: Goedemiddag. De vakbonden reageren vol ongeloof op de aangekondigde ontslagen bij farmabedrijf GSK. Het personeel hoorde vanmorgen op een bijzondere ondernemingsraad dat het bedrijf 1200 van de 8500 jobs in ons land wil schrappen door de buitenlandse concurrentie en de Amerikaanse importtaxen. De klap is harder dan verwacht, dat zegt Koen de Kinder van de Christelijke Vakbond.
5: Gezien de situatie momenteel in de chemische sector hadden we wel natuurlijk een voorgevoel, maar we hadden absoluut niet verwacht dat het over 10% van het personeel zou gaan zijn. We zien ook dat de GSK vorig jaar nog 5,7 miljard aan dividenden heeft uitgekeerd aan haar aandeelhouders.
4: De vakbonden gaan met de directie in gesprek om nog jobs te redden. De politie heeft huiszoekingen gedaan bij de drie broers die zijn opgepakt na de schietpartij waarbij een agent om het leven kwam. Dat gebeurde bij een achtervolging. Volgens HLN dachten de drie verdachten dat ze benaderd werden door een lid van een rivaliserende drugsbende en wisten ze dus niet dat ze naar de politie schoten. Het onderzoek loopt verder. Bijna een kwart van de Vlamingen weet niet dat klein elektro niet in de vuilbak mag, dat zegt Recupel. Het waarschuwt dat we te vaak kapot speelgoed, draadloze oortjes of kleine huishoudtoestellen fout recycleren. En dat kan gevaarlijk zijn, zegt CEO Erik de Waad.
6: Men vergeet een beetje de kleine toestellen die ook op elektriciteit werken of op batterij werken. Dan kan dat brandgevaar opleveren op het moment dat die gecomprimeerd worden in de perswagen bijvoorbeeld, dat die batterijen vuur vatten. En wat wij altijd zeggen is, licht het op, laat het op. Of werkt het op stroom, dan hoort het niet thuis in de restafval of de PMD.
4: Dan breng je het best naar een Recupel inzamelpunt of naar het recyclagepark. De VS wil in Groenland op zoek naar olie, gas en mijnbronnen. Dat heeft Amerikaans president Trump aangekondigd op zijn platform Truth Social. Hij schrijft dat er een grote verkenning zal beginnen in wat hij noemt ons nieuwe en prachtige Groenland. Trump wou Groenland eerst inlijven, maar uiteindelijk bleef het bij een veiligheidsakkoord. In Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië, zijn opnieuw explosies gehoord. Het gaat mogelijk om nieuwe raketaanvallen van Houthi-rebellen. Die vielen de voorbije dagen al vaker doelen aan in Riyadh. Daarbij vielen al zeker 12 doden. En wielrenner Sandrine Tas heeft de eerste rit gewonnen in de Eneco Tour en pakt ook de leiderstrui. Ze won de sprint van een kopgroep voor de Nederlandse Charlotte Kohl. Tas neemt de leiderstrui over van de Nederlandse Lieke Nooye, die gisteren de proloog won. Het is het eerste jaar als profwielrenster voor Sandrine Tas, daarvoor schaatste ze. Vanmiddag vrij zonnig bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst kans op mist, daarna zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de namiddag krijgen we buien. Het weekend wordt wisselvallig en koel.
7: Win een goudstaaf ter waarde van €2.500. Ga op zoek naar ons gouden muzikale duo. Stevie Wonder en Paul McCartney.
8: Ebony.
7: Je ze eerst solo en daarna samen op een rij? Stuur dan Gold in the Joe-app en wie weet win jij een goudstaaf ter waarde van €2.500.
3: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

Niks mis, denk ik dan, met een klein beetje vragen naar bevestiging. Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy? Goedemiddag, welkom nog steeds hier bij Joe Gold. Op jouw woensdagmiddag blijven we maar speuren naar dat gouden duo, naar Stevie Wonder versus Paul McCartney. Je weet het, ze zijn nog niet voorbijgekomen, maar het gaat gebeuren. Die goudstaaf van €2.500, geloof het of niet, maar hij is voor jou. Wij willen hem kwijt. Hier nu wel even nog genieten van Don McLean's muziek. Crying na Los Bravos en Black is Black.

Ook al delen we uiteindelijk maar 4 van die goudstaven ter waarde van 2500 euro uit, dit is er toch eentje voor jou hoor. Een goede ego-boost dan misschien vooral. Want everyone's a winner, zegt dat Hot Chocolate het gezegd heeft.

0: dat is zo van die muziek die zegt van hey, we schenken ons nog wat drank uit en we gooien ook geregeld de heupen los. En het kan zo meteen ook weer met de Spinners en It's a Shame na Sandy Shaw nog. Puppet on a String.
1: Dus mevrouw, voor de muren adviseren we onze nieuwe trendkleur.
2: Ja.
1: En voor de gordijnen zal deze stof perfect matchen.
2: Oh, ja.
1: En dan in combinatie met dit visgraadmotief voor uw vinylparket.
2: Ja.
1: Ah, en het behang. Voor welke wilt u gaan? Deze of deze?
2: Ja!
1: Mevrouw, welke kiest u?
2: Ah ja, die is perfect. Ja, ja.
3: Maak het mooi bij je thuis.
4: Colora.
3: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
5: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
6: Keukenstapdij.
7: Dats24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Kim tanken bij ons wel heel poëtisch.
8: Even stoppen langs de baan. Bij Dats24 kan ik voortaan vlot en zonder omweg tanken. En weer verder gaan.
7: Prachtig. Dats24. Dat is vlot en voordelig tanken.
9: Dats24.
10: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be.
11: Peugeot. Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
12: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
11: Imos Koopman!
13: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
14: Ontbijt op bed gelijk een koning.
13: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
14: King size.
13: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
15: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
16: Isoleren. Een warmtepomp installeren. Dat kost al snel veel.
17: Ja. Gelukkig is dat geen reden om je renovatie uit te stellen. Met mijn verbouwlening van de Vlaamse overheid leen je nu heel voordelig en soms zelfs renteloos. Let op, geld lenen kost ook geld.
18: Chocoladebruin
19: of karamelbruin.
3: Maak het mooi bij je thuis.
4: Colora.
3: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.

En ik weet, je bent vooral op zoek naar muziek van Stevie Wonder, Paul McCartney. Maar ik hoop dat je toch ook al blij bent met Elton John erbij. Millie Jackson, Betty Everett komt eraan. En hier ook al Toto, I'll Be Over You. Joe.

partner nog eens in het zonnetje zetten. Dat is wat Millie Jackson hier ten voeten uit deed met My Man is a Sweet Man. En moest je twijfelen toch of het wederzijds is, weet dan ook dat deze oplossing er is. Hè. It's in his kiss. Dit is Betty Everett.

0: eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
1: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/privatebanking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
4: Ook in mij?
3: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.

0: Nog steeds een van zijn terecht grootste hits, denk ik. Hè? Deze Your Song van Elton John. En ik heb nog wat volk meegebracht dan voor jou. Behoorlijk wat volk, zelfs met een 48-koppig strijkorkest. Je hoort ze allemaal voorbij komen hier bij Jeff Wayne's en Eve of the War.
1: Alleen maar golden hits.
2: Uit de 60s,
1: 70s
2: en meer.
1: Dit is Joe Gold.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag. De vakbonden reageren met ongeloof op de aangekondigde ontslagen bij farmabedrijf GSK. Het personeel hoorde vanmorgen op een bijzondere ondernemingsraad dat GSK 1200 van de 8500 jobs in ons land wil schrappen door de buitenlandse concurrentie en de Amerikaanse importtaxen. De klap is harder dan verwacht, dat zegt Koen de Kinder van de Christelijke Vakbond.
3: Gezien de situatie momenteel in de chemische sector hadden we wel natuurlijk een voorgevoel, maar we hadden absoluut niet verwacht dat het over 10% van het personeel zou gaan zijn. We zien ook dat de GSK vorig jaar nog 5,7 miljard aan dividenden heeft uitgekeerd aan haar aandeelhouders.
2: De vakbonden gaan met de directie in gesprek om nog jobs te redden. De leerkracht die vorige maand ontslagen werd omdat ze haar hoofddoek bleef dragen, gaat in beroep. Haar advocaat noemt het ontslag een onrechtvaardige en ongeldige maatregel. Haar beroep komt begin december voor. Sinds 2024 mogen leerkrachten in het provinciaal onderwijs in Oost-Vlaanderen geen zichtbare religieuze en levensbeschouwelijke symbolen meer dragen. En wielrenner Sandrine Tas heeft de eerste rit gewonnen in de Eneco Tour en pakt ook de leiderstrui. Ze won de sprint van een kopgroep voor de Nederlandse Charlotte Kohl. Tas neemt de leiderstrui over van de Nederlandse Lieke Nooyen, die gisteren de proloog won. Het is het eerste jaar als profwielrenster voor Sandrine Tas, daarvoor schaatste ze. Vanmiddag vrij zonnig bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst kans op mist, daarna zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de namiddag krijgen we buien. Het weekend wordt wisselvallig en koel.
4: Win een goudstaaf ter waarde van 2500 euro. Ga op zoek naar ons gouden muzikale duo. Stevie Wonder en Paul McCartney. Ebony. Je ze eerst solo en daarna samen op een rij? Stuur dan Gold in the Joe-app en wie weet win jij een goudstaaf ter waarde van 2500 euro.
1: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

Randy Staten, Young Hearts Run Free. Goedemiddag en welkom nog steeds hier bij Joe Gold. En je merkt het, we geraken er maar niet van af van die Paul McCartney en Stevie Wonder. Nochtans, ik zou die plaat heel graag willen draaien, want het blijft zeer schoon. Die Ebony and Ivory. Wie weet gebeurt het nog wel voor 3 uur deze middag. Maar hier al Fleetwood Mac met Sarah.

0: Alleen maar golden hits.
1: Uit de 60s, 70s en meer.
0: Joe Gold.

0: Ik vind dat zeer goed advies hoor. Listen to the radio. Zeker dan als je een van de meest mooie, romantische, magische nummers wil horen. Want zo meteen Minnie Riperton en Loving You.
1: Eurodreams Droomcentrale.
2: Hallo, ik heb gedroomd dat ik 50.000 euro per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
1: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar 50.000 euro per maand.
2: Amai.
1: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die is al naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel. Eurodreams.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
4: De U10 SK Stormvogels groepschat.
5: Hier, opstelling tegen de Eagles straks. Hakim vooraan, Thibaut, Brent, Louise in het midden en achteraan Lucas en Sien.
6: Zonder Lucas dan, de zak met ballen moet nog mee.
5: Niet nodig, coach, nog plaatsen in de koffer, uitroepteken.
4: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer. Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
7: Bij Luminus krijgt je een heldere blik op uw energieverbruik.
8: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
7: Ja.
8: Wauw.
7: Met de juiste info krijgt je nog meer controle over uw energieverbruik.
8: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
7: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
8: Om de 6 seconden?
7: Nee, nee. 1 keer per maand.
8: Ah.
7: Meer info op luminus.be.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Auto ruit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging.

0: vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
1: Info en voorwaarden op carglass.be.
2: Kleine prijsjes voor in het kleinste kamertje. Nu bij Kruidvat. Bref toiletblokken, 4 voor maar 5 euro. Ren dus snel naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Schat, ik zie je graag.
5: Ja, maar?
4: Maar nee, geen maar.
5: Oh.
6: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
7: De Promomania is terug. Tot dinsdag onze heerlijke clementines voor maar 2,29 euro per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
8: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

ik moet toch eerlijk bekennen, de eerste kerstfilm die is bij mij al gepasseerd hoor. Leven Netflix daarvoor dan ook. Maar toch ook leven de zomer hoor, met de Beach Boys dan en California Girls. Zometeen dan even blijven plakken in de jaren 70 met onder andere Lou Rawls met Dr. Hook en hier al met Donna Summer en Last Dance. Joe Gold.

0: Ja, gezellig wel zo daar in de jaren 70, maar het zijn eigenlijk de jaren 80 die we nodig hebben, want het was in 82, dacht ik, hè, dat die Ebony and Ivory uitkwam van Paul McCartney en Stevie Wonder. Maar dus nog even blijven plakken in de jaren 70, toen we nog standaard wisselgeld, denk ik, in onze broekzakken hadden zitten. En dat komt Lou Rawls dan wel goed uit. See you when I get there.
1: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Boy, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address before I go home.

0: Een tijdloze song, een onvergetelijke herinnering of fonkelend goud.
1: Sommige dingen verliezen nooit hun waarde.
0: Daarom maakt Joe Gold zijn naam meer dan ooit waar.
1: Want deze week geven we niet één, niet twee, maar vier goudstaven weg. Gold! En elke goudstaaf is 2500 euro waard.
0: Luister naar onze Golden Hits.
1: Ontdek het gouden muzikale duo.
0: En misschien win jij echt goud. Gold!
1: Vier goudstaven. 4 keer 2500 euro.
0: Deze week bij Joe Gold. Joe Gold.
2: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishingmail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf 50 euro per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
0: Alleen maar Gold.

But I wanna know for sure.

gaat er wild aan toe hier met de Trucks, hun Wild Thing. En van wild naar wildurst met Sylvester dan weer. You make me feel mighty real.

Takatakata, goedemiddag. Het is niet gebeurd, het gaat niet meer gebeuren voor 3 uur deze middag. Ik ben niet gaan piepen in de playlist van Raf van Brussel. Ik wou de spanning ook voor mezelf er nog een beetje inhouden. Maar wie weet, het kan gebeuren voor 6 uur deze avond nog. Stevie Wonder en Paul McCartney, het gouden duo waar jij nog steeds naar op zoek mag. Sowieso feit en fabel, dat heb ik wel gecheckt hoor. Dat komt er wel aan te pas. En sowieso veel plezier ook met Raf van Brussel dus. Na deze Chicago nog, if you leave me now.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 3 uur.
3: Goedemiddag. YouTuber Acid moet voor de rechter verschijnen voor elektronische belaging. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Alles draait rond een video waarin Nathan van der Gunst, dat is hoe hij echt heet, de naam noemt van een Leuvense student gynaecologie. Die was vrijgesproken in een verkrachtingszaak. Daarop startte het parket een onderzoek. Acid kreeg voor gelijkaardige feiten eerder al eens 3 maanden cel met uitstel. Het is nog niet duidelijk wanneer het nieuwe proces start. Bijna 8 op de 10 Vlaamse kinderdagverblijven zijn in orde met de nieuwe, strengere regels die gelden vanaf volgend jaar. Vanaf 1 januari mag een begeleider nog maximaal 7 kinderen opvangen. Bij baby's jonger dan 1 jaar geldt een limiet van 5 kinderen. Je hoort bevoegd minister Genet.
4: Als je minder kinderen per begeleider hebt, dan hebben mensen gewoon meer tijd om met de kindjes bezig te zijn. De werkdruk daalt en dat is gewoon goed voor de kwaliteit van onze opvang.
3: In totaal werken er ruim 21.000 mensen in de kinderopvang. De leerkracht die vorige maand ontslagen werd omdat ze haar hoofddoek bleef dragen, gaat in beroep. Haar advocaat noemt het ontslag een onrechtvaardige en ongeldige maatregel. Haar beroep komt begin december voor. Sinds 2024 mogen leerkrachten in het provinciaal onderwijs in Oost-Vlaanderen geen zichtbare religieuze en levensbeschouwelijke symbolen meer dragen. En sport op het WK baanwielrennen in China heeft onze landgenote Helene Hesters niet kunnen stunten in de scratch. Ze werd 21ste. Hesters is Europees kampioene op dat onderdeel en probeerde te verrassen met een aanval, maar werd in de slotronde ingehaald. De Nederlandse Lorena Wiebes pakte haar 3e wereldtitel op rij. Vanmiddag vrij zonnig bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst kans op mist, daarna zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de namiddag krijgen we buien. Het weekend wordt wisselvallig en koel.
5: Win een goudstaaf ter waarde van €2.500. Ga op zoek naar ons gouden muzikale duo. Stevie Wonder en Paul McCartney.
6: Ebony.
5: Je ze eerst solo en daarna samen op een rij? Stuur dan Gold in the Joe-app en wie weet win jij een goudstaaf ter waarde van €2.500.
2: Dit is Joe Gold.
5: Met Raf van Brussel.

0: Tante Tina en Ike. Waarom noemen ze haar eigenlijk Tante Tina? Ach, ik laat me weer vangen. Nutbush City Limits.
1: Joe Gold.
0: Een fijne woensdagnamiddag. Vandaag is het Be Bald and Be Free Day. De dag waarop de kam officieel vrij af heeft, shampoo overbodig wordt en de wind gewoon rechtstreeks aan de hoofdhuid mag. Voor sommigen is kaal zijn een stijlkeuze, voor anderen is het gewoon werk van moeder natuur. En in mijn geval kan ik u bevestigen, het scheelt alvast een hoop geknoei met je kapsel. Dus vandaag vieren we de gladde koppen en blinkende kruinen. Ik ben ervaringskundige ter zake en zal de komende 3 uur vooral de muziek laten glanzen hier op Joe Gold. Van harte welkom.
1: Joe Gold.
2: Alleen maar golden hits.
1: Uit de 60s,
2: 70s
1: en meer.

misschien wel de kortste groepnaam in de muziekgeschiedenis. Popmusic uit 1979, dat was M. Vandaag is het dus Be Bold and Free Day, de dag van de kale mannen dus. Geert stuurt in de Joe-app, ik scheer alles af sinds mijn 35ste. Beste beslissing ooit, geen gevecht meer met wat er nog over was. Herkenbaar, Geert. Erik stuurt, elk nadeel heeft zijn voordeel. 'S morgens ben ik sneller klaar dan mijn vrouw. Veel sneller zelfs. Elke zegt, elke man die eruit ziet als Bruce Willis heeft bij mij een streepje voor. En Brecht, die zegt hier ook, team blinkende kruin, shampoo uitgespaard, maar zonnecrème dubbel zoveel nodig. Karen zegt nog, ik zeg vaak tegen mijn man dat ik zijn kale kop mooier vind dan zijn vroegere kop. En hij is geneigd mij te geloven. En Bruno tenslotte zegt, Raf, jij noemt jezelf ervaringsdeskundige, ik noem mezelf aerodynamisch geoptimaliseerd. Daar is goed over nagedacht, Bruno.

0: haar stembanden kon ze meer drama veroorzaken dan 3 seizoenen familie bij elkaar. Anneke Christie. Lynyrd Skynyrd, die maakte Sweet Home Alabama als antwoord op Neil Young. Wat grappig is, dat geen van de 3 songschrijvers uit Alabama kwamen. Dat is een beetje alsof ik misschien Sweet Home West-Vlaanderen zou zingen, terwijl ik eigenlijk uit een heel andere provincie kom. Je krijgt hem zo.
1: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
2: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
1: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
3: Ja, dat was de deur.
2: Ja.
3: En wat nu?
2: Ik bel direct de makelaar.
1: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
4: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
5: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
6: Hörman. Zet de puntjes op de O.
5: Ontdek nu de Hörman Deals voor super isolerende voordeuren. Kijk snel op hörman.be.
7: Even opfrissen? Dat doe je met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, veel Nivea Deo Spray en Deo Roll-On. 4 voor €12.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Wit-wit?
10: Of net niet-wit?
11: Maak het mooi bij je thuis.
12: Colora.
11: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
13: Alleen maar golden hits.
14: Uit de 60s, 70s en meer.
13: Dit is Joe Gold.

Jenny Zien met 17 bij Joe Gold. Zometeen weer een feit of flauwekul, dus een beetje over een artiest dat waar of niet waar is. Maar dat wordt dan feit of flauwekul. Mag je mee meer raden naar het feit of flauwekul is? Moet niet, hè. Het is maar een lolletje. Na Queen!

0: Buske Stamp een handgeklap met Queen.
1: Feit of flauwekul?
0: Tijdens hun eerste Amerikaanse tournee hadden de Bee Gees het moeilijk om publiek te lokken. Daarom zouden ze bij optredens aangekondigd zijn als de Australian Beatles. In de hoop dat die naam wat extra volk naar de zaal zou trekken. Is dit feit of flauwekul? Dat de Bee Gees bij hun eerste Amerikaanse tournee aangekondigd werden als de Australian Beatles om volk te lokken. Laat maar weten wat jij daarvan denkt over die stelling, over deze fijne Bee Gees. In de Joe-app mag je dat laten weten, feit of flauwekul, zo eenvoudig is het.

0: Nights on Broadway uit 75 over de band die onderwerp is van dit...
1: Feit of flauwekul?
0: Ja, want mijn stelling was, tijdens hun eerste Amerikaanse tournee hadden de Bee Gees het moeilijk om publiek te lokken. Daarom zouden ze bij optredens aangekondigd liever zijn als de Australian Beatles in de hoop dat die naam wat extra volk naar de zaal zou trekken. Ja, het is een beetje, het loopt gelijk op, zoals elke week eigenlijk. Veel mensen denken dat het flauwekul is. En ook anderen die denken dat dat een feit is, dus waar gebeurt. Maar het is flauwekul. De Bee Gees die werden in hun beginjaren wel eens geregeld met de Beatles vergeleken, onder meer door hun meerstemmige zang en hun popsound toch. Maar optreden onder de naam de Australian Beatles om meer tickets te verkopen, dat verhaal heb ik er zelf bij verzonnen. Dus nee, geen vermomde Beatles uit Australië. Het waren gewoon drie broers die uiteindelijk meer dan genoeg hadden aan hun eigen naam. Bee Gees.
1: Dit
2: is Joe Gold.

0: Fresh wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
1: Oh, een eekhoorn.
0: Een safari in de jungle.
1: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
0: Of maak van je koffiezet...
1: Voilà, uw koffie.
0: Een professionele espresso-machine.
1: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella... met caramel frappissimo al pistacchio... met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
2: Make it extra.
0: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij... waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
5: Even bollen met Select.
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Relaxed.
6: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
9: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Imos Koopman!
10: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
11: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
10: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
12: Knaldi!
13: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,65. Aldi, altijd slim.
14: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus, think possible.
15: Alleen maar golden hits
16: uit de 60s, 70s en meer.
15: Dit is Joe Gold.

Geen twijfel bij Jacques Dutronc, dat is een uitgemaakte zaak. J'aime Leffy, de nummer 279 in onze 60s top 500. Joko! Rewind. Morgen neem ik je in de Jogold Rewind mee terug naar die dag. Dat zal 15 oktober zijn. Maar dan ergens in de 60s, 70s of 80s. En ik kies dat niet zelf. Ik heb een klein geitje in de studio dat ik altijd mag bovenhalen. Dat is een mini-rat. En dat staat hier naast mij. En ik mag daar een klein rukje aan geven. En dan zal dat rat blijven stilstaan op een jaartal. Ergens tussen 1 januari 1960 en 31 december 1989. En dan zullen we zien in welk jaartal we terechtkomen. Hoppakee. Aha. Morgen, lieve vrienden, ga ik samen met jou terug naar de top 3 van donderdag 15 oktober 1980. En dan draai ik de nummer 1. Ik vind dat leuk, altijd zo teruggrijpen. Ah, oh, brengt zoveel herinneringen terug mee naar boven. Ah, Supertramp is dit bij Joe Gold. Give

0: verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Little Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
1: Ontbijt op bed gelijk een koning.
0: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
1: King size.
0: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
2: Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 4 uur.
4: Dat krijg je van Ortwin Lanses. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. YouTuber Acid moet voor de rechter verschijnen voor elektronische belaging. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Alles draait rond een video waarin Nathan van der Gunst, dat is hoe hij echt heet, de naam noemt van een Leuvense student gynaecologie die was vrijgesproken in een verkrachtingszaak. Daarop startte het parket een onderzoek. Acid kreeg voor gelijkaardige feiten eerder al eens 3 maanden cel met uitstel. Het is nog niet duidelijk wanneer het nieuwe proces start. Bijna 8 op de 10 Vlaamse kinderdagverblijven zijn in orde met de nieuwe, strengere regels. Die gelden vanaf volgend jaar. Vanaf 1 januari mag een begeleider nog maximaal 7 kinderen opvangen. Bij baby's jonger dan 1 jaar geldt een limiet van 5 kinderen. Je hoort bevoegd minister Gené.
6: Als je minder kinderen per begeleider hebt, dan hebben mensen gewoon meer tijd om met de kindjes bezig te zijn. De werkdruk daalt en dat is gewoon goed voor de kwaliteit van onze opvang.
5: In totaal werken er ruim 21.000 mensen in de kinderopvang. En onze Belgische tennisvrouwen moeten op zoek naar een nieuwe coach, want Wim Fizet stopt ermee. Dat laat de Tennisbond weten. Fizet begon in februari 2023 en leidde de Yellow Aces naar de finale van de Billie Jean King Cup. Dat is een groot landentoernooi. Dit jaar behaalde de Yellow Aces de kwartfinale. Het is nog niet duidelijk wie Fizet opvolgt. Vanmiddag vrij zonnig bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst kans op mist, daarna zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de namiddag krijgen we buien. Het weekend wordt wisselvallig en koel.
7: Win een goudstaaf ter waarde van 2500 euro. Ga op zoek naar ons gouden muzikale duo. Stevie Wonder en Paul McCartney.
8: Ebony.
7: Je ze eerst solo en daarna samen op een rij? Stuur dan Gold in the Joe-app en wie weet win jij een goudstaaf ter waarde van 2500 euro.
3: Dit is Joe Gold
7: met Raf van Brussel.

The one and only Stevie Wonder met een ode aan de grote Bob Marley. Op 22 oktober in Gent kan je deelnemen aan een wel heel smakelijke loop. De Italian Dinner Run. Deelnemers die lopen in totaal 7 kilometer en stoppen onderweg bij verschillende Italiaanse adresjes in Gent, waar ze gewoon een mini-Italiaans minuutje krijgen voorgeschoteld. Het draait dus minder om een persoonlijk record en om meer lopen, meer proeven en vooral meer genieten. Nu, tegen de finish heb je misschien flink wat calorieën verbrand, maar waarschijnlijk ook met plezier weer aangevuld. Een loopwedstrijd op zijn Italiaans, dus eerst kilometertjes maken en daarna vooral zorgen dat je nog een plaatje over hebt voor tiramisu. Harpo, die staat klaar met movie star Mr. Blue Sky van ELO, maar eerst een spoedcursus gedachten lezen met Gordon Lightfoot.

0: straks een man die geboren werd als Charles Whedon Westover en later voor zijn artiestennaam de naam van een worstelaar met de naam van een Cadillac-model combineerde. Rara.
1: Hoera, ze zijn er weer.
2: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
1: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12. Lunch Garden.
3: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 3 plus 1 gratis op flessen Fanta en Sprite van 1,5 liter.
4: Top! Dat is een fantastisch frisse promo.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
5: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.
6: Dit is Joe Gold.
7: Alleen maar golden hits.

Dat is altijd mijn reactie wanneer we de Carpenters mogen draaien. Ik heb een nieuwtje over vervelende fruitvliegen. De pest voor zoveel fruittelers. Wetenschappers die hebben onverwacht een bondgenoot gevonden tegen de Aziatische fruitvlieg. Nog een Aziatisch beestje. Een gespecialiseerde sluipwesp die legt namelijk haar eitjes in de larven van de schadelijke fruitvlieg en helpt zo de plaag afremmen. Het is geen wondermiddel, maar wel een veelbelovende biologische bestrijder voor de fruittelers. Dus om van die ene Aziatische vlieg af te raken, halen we er gewoon nog een ander Aziatisch insect bij. De natuursim werkt soms met onderaannemers, dat is duidelijk. Ik heb Red Red Wine van Neil Diamond voor je klaarstaan. Spacer van Sheila en Be Devotion. En dit ken je meteen natuurlijk. Hè. Aan de zwoelheid is de enige echte Brian Ferry en Slave to Love.

0: 337 in onze 60s top 500. Die Red Red Wine van Neil Diamond. En jij dacht misschien... dat je het al ergens van kende. Dit was natuurlijk de meer dan geslaagde coverversie van UB40, Red Red Wine. Straks een golden hit die Whitney Houston in 1992 coverde en waarin ze op het einde een paar keer de naam roept van de originele artiesten. Nu, die originele artiesten, die staat klaar. En dit, lieve vrienden, is nog eens een kleine reminder.
1: Een tijdloze song, een onvergetelijke herinnering of fonkelend goud.
2: Sommige dingen verliezen nooit hun waarde.
1: Daarom maakt Joe Gold zijn naam meer dan ooit waar.
2: Want deze week geven we niet één, niet twee, maar vier goudstaven weg. Gold! En elke goudstaaf is 2500 euro waard.
1: Luister naar onze golden hits.
2: Ontdek het gouden muzikale duo.
1: En misschien win jij echt goud. Gold!
2: Vier goudstaven. 4 keer 2500 euro.
1: Deze week bij Joe Gold. Joe Gold.
3: Eurodreams Droomcentrale.
4: Hallo, ik heb gedroomd dat ik 50.000 euro per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
3: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar 50.000 euro per maand.
4: Amai.
3: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die is al naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel. Eurodreams.
5: Tada! Nieuwe keuken, helemaal binnen budget.
6: Maar uw ijskast kan niet open.
5: Jawel, als ik alle kasten dicht doe en jij buiten gaat staan.
6: Ja, dan kan het, ja.
7: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een keuken binnen budget en met design op maat. Zonder compromis dus, nu met straffe kortingen. Eggo
8: Keukens. Isoleren. Een warmtepomp installeren. Dat kost al snel veel.
9: Ja. Gelukkig is dat geen reden om je renovatie... uit te stellen. Met mijn verbouwlening van de Vlaamse overheid leen je nu heel voordelig en soms zelfs renteloos. Let op, geld lenen kost ook geld.
10: Promomania is terug. Tot dinsdag ons Belgisch varkenscarré gebraad aan min 50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

Een nummer dat je best beluistert terwijl buiten de regen tegen de ramen tikt. Al mag je voor de sfeer natuurlijk ook gewoon een tuinslang of een plantensproeiertje bovenhalen. The Doors and Riders on the Storm bij Joe Gold. Zeg, ik heb een plannetje. En dat plannetje heeft met pruiken, met glitter en een countryhoed te maken. Ik ben op zoek naar de allergrootste Dolly Parton fans van deze planeet. Op deze aardkloot, bij ons in ons land. En liefst zitten die dus gewoon hier naar Joe Gold te luisteren. Ben jij zo'n Dolly fan in hart en nieren? Dan mag je me nu via de Joe-app laten weten hoe jij Dolly Parton in één zin zou omschrijven. Of als je iets anders te vertellen hebt, mag dat ook. Wat ze misschien voor jou betekend heeft. Of welke herinnering je aan haar muziek koppelt. Of waarom ze voor jou zoveel meer is dan alleen maar een straffe zin. Of Dolly Parton dus in één zin. Laat het mij maar weten in de Joe-app. Haal je innerlijke Dolly maar boven. En laat maar komen die verhalen. En wie weet heb ik met jullie antwoorden nog wel iets heel leuks in petto. Dit is Earth, Wind & Fire. Oeh. Ik wou de basgitaar nadoen, maar die deed gewoon poeh. Fantasy. Fantasy.

0: Ludeprijk en zijn feestbende van Two Man Sound met Disco Samba bij Joe Gold. Na het nieuws heb ik een wereldhit voor je klaarstaan die ik kan omschrijven met volgende drie tips, namelijk Den Haag, liefde en snelweg.
1: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo bestelde Ahmed bij de bakker
2: 12 broden, terwijl ik 2 broden bedoelde. We hadden brood voor een maand. Die bakker noemt mij nu zijn beste klant. Dat gaf mij spreekkracht.
1: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen. De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 5 uur.
0: Ortwin Lansens, die heeft dat voor jou.
4: Goedemiddag. De VS boycott Oekraïnse militaire operaties. Verschillende missies zijn namelijk verstoord door verbindingsproblemen met Starlink, een bedrijf van Elon Musk. Door die beperkingen werken bijvoorbeeld drones niet. Defensiespecialist Rob van Herk.
5: Voor Oekraïne is het duidelijk, Elon Musk sluit Starlink af omdat Trump hem dat heeft gevraagd. Trump is namelijk kwaad op Oekraïne omdat het blijft Russische energieinfrastructuur aanvallen. Trump wil meer diesel importeren uit Rusland om zo de dieselprijzen te doen zakken vlak voor de belangrijke midtermverkiezingen waar Trump voor staat.
4: De relatie tussen de VS en Oekraïne was de laatste dagen al verslechterd. Als de beperking blijft, kan dat ook gevolgen hebben voor de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De vakbonden in ons land hebben actie gevoerd aan de gesloten centra. Dat zijn plaatsen voor mensen die er illegaal zijn en wachten op een terugkeer. De vakbonden protesteerden onder meer tegen het personeelstekort en de toenemende agressie. Je hoort Neil Jacobs van de Socialistische Vakbond.
6: De mensen voelen zich niet meer veilig op de werkvloer. Ze komen met angst werken en dat kan niet de bedoeling zijn dat je met angst aan je werkdag moet beginnen en hopen dat je heel huids terug thuis komt op het einde van de werkdag. Verbale agressie is dagelijkse kost, fysieke agressie. Die komt er ook bij zien. Vandaag ook dan de uitval natuurlijk van de mensen.
4: In totaal zijn er 6 gesloten terugkeercentra in ons land. John Porter stopt als CEO van telecombedrijf Telenet na 13 jaar. Dat heeft hij zelf aangekondigd. Onder Porter evolueerde Telenet van kabelbedrijf naar mediabedrijf. Met onder meer de overname van tv-zenders 4 en 5. Het lanceerde samen met TPG Media ook streamingdienst Streams. Porter is 69. De Spaanse Rocío Lorenzo volgt hem op. In de straat van Hormuz is een containerschip op een zeemijn gevaren en gezonken. Dat meldt de Iraanse revolutionaire garde. Het schip had meer dan 2500 containers aan boord. Het is niet duidelijk wat daarin zat. Sinds de start van de oorlog in het Midden-Oosten eind februari varen er amper schepen door de zeestraat. En Tim Merlier heeft de tweede etappe in de Eneco Tour gewonnen. Dat is een wielerronde door Nederland. Merlier was met voorsprong de beste in de massasprint en haalde het voor de Nederlander Dylan Groenewegen. Gerben Thijssen werd derde. De Zweed Jacob Söderqvist blijft leider. En dan nog dit. Melkkoeien in Vlaanderen geven steeds meer melk. Nu al bijna 10.000 liter per jaar. En dat aantal stijgt elk jaar. Ook de hoeveelheid melk die koeien tijdens hun leven geven neemt alsmaar toe. Gemiddeld zo'n 31 liter per dag. Vanavond blijft het droog en zijn er brede opklaringen, minima tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden. Vrijdag overwegend droog bij zo'n 19 graden. Dit weekend een pak frisser en mogelijk wisselvallig.
1: Win een goudstaaf ter waarde van €2.500. Ga op zoek naar ons gouden muzikale duo. Stevie Wonder en Paul McCartney. Ebony. Hoor je ze eerst solo en daarna samen op een rij? Stuur dan Gold in the Joe-app en wie weet win jij een goudstaaf ter waarde van €2.500.
3: Dit is Joe Gold.

0: I'm getting kind of tired.
1: Een vluchtje Jamaica, een schutje Rolling Stones en vooral die heerlijke groove, hè? Peter Tosh en Mick Jagger, Don't Look Back. De actuele plaat komt eraan, maar eerst, de king, hè?
2: Well, it's one for the money, two for the show, three to get it ready, now go cat go, but don't you

0: Palmer, de klassebak uit de 70s. 1978, om meer precies te zijn. Can we still be friends?
1: De Actua-plaat.
0: In Duitsland hebben grappenmakers een verkeersbord van 50 km per uur vervangen door eentje van 70 km per uur. Automobilisten die dachten dat ze zich dus netjes aan de regels hielden, werden hierdoor geflitst door een camera die nog gewoon op 50 stond ingesteld. Pas later werd duidelijk dat het bord verwisseld was, maar de grap leidde in slechts enkele dagen tot 400 en meer geregistreerde overtredingen. Nu wordt er onderzocht wie er achter deze stunt zat en wat er met de uitgeschreven boetes moet gebeuren. Ja, normaal krijg je een boete omdat je dat verkeersbord negeert. Hier net omdat je goedgelovig was. Laat maar weten welke plaat je daar zou aan ophangen. Moet eentje uit de 60s, de 70s of de heerlijke 80s zijn. En stuur maar door in de Joe-app. Dit zijn een paar zwerfkatten.

0: smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van Mijn Restaurant. Vijf duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
1: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
2: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
1: Ja.
2: Wauw.
1: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
2: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
1: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
2: Om de 6 seconden?
1: Nee, nee. 1 keer per maand.
2: Ah.
1: Meer info op luminus.be.
3: Ontvang nu 30% korting op meubelen, 25% op toestellen en een extra beurskorting.
4: DSM Keukens.
3: Maak je afspraak op dsmkeukens.be.
5: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
6: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius.
8: Chocoladebruin
7: of karamelbruin.
8: Maak het mooi bij je thuis.
9: Colora.
8: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.

moet er nog Koebel zijn. Mijn god, die staat luid in die opname. Maar wel lekker swingend natuurlijk. Spencer Davis Group en Gimme Some Lovin'. Jullie Actua-suggesties voor de Actua-plaat. Ik ben ze aan het verzamelen, aan het oplijsten. Ik ga er zo meteen door. En we hebben natuurlijk ook weer een winnaar.

0: onverwoestbaar is de man. Blijft nog steeds optreden en terecht. Het is een genot om naar te kijken. Billy Ocean, Red Light, Spells Danger.
1: De Actua-plaat.
0: In Duitsland hebben grappenmakers een verkeersbord van 50 km per uur vervangen door eentje van 70. Automobilisten die dachten dat ze zich dus netjes aan de regels hielden, die werden geflitst nadien door een camera die nog gewoon op 50 km per uur stond ingesteld. Pas later werd duidelijk dat het bord verwisseld was, maar de grap leidde in slechts enkele dagen tot 400 en meer geregistreerde overtredingen. Nu wordt er onderzocht wie er achter de stunt zat, welke snoodaarden en wat er met de uitgeschreven boetes moet gebeuren. Normaal krijg je een boete omdat je een verkeersbord negeert. Hier net omdat je te goedgelovig was natuurlijk. Ja, typische autoplaat. En stilletjes aan versnellen. Hè? Don't Stop Me Now van Queen door Katrien. Ja, wat een. Lydia die dacht aan Judas Priest met Breaking the Law. Rudy suggereerde Eagles en Life in the Fast Lane. En Eagles waren populair, want Kaatje dacht aan deze. Take it easy. Rustig man, rustig rijden, rustig rijden. Marleen, Sabine, Patrick en nog een Kaatje dachten aan deze. You get a fast car. I want a ticket to anywhere. Wereldhit uit 88, Tracy Chapman en Fast Car. Mooi als de rit eindigt met een boete. Highway to Hell van AC/DC was een suggestie van Laurent. Emma die zocht het in dezelfde richting. Fool to Cry van de Rolling Stones. Als de boete nu eenmaal binnenvalt. Ik draaide er straks al Golden Earring, maar deze mocht niet ontbreken natuurlijk. Met Radar Love, Golden Earring. Mieke en Luc dachten eraan. Ja, perfecte hit over snelheidsbeperkingen. Nutbush City Limits van Ike en Tina Turner was een suggestie van Wim. Maar jullie dachten verrassend aan iets van een band, Bucks Fizz, die ooit op het Songfestival stond met een winnend liedje, Making Your Mind Up. Maar die hebben ook nog een hit gehad met My Camera Never Lies. En daar dachten Jacob, Griet, Erik en Suzy aan. Het bord loog dus, maar de flitspaal niet. Dank jullie wel allemaal. De actua.

0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Nog voor jij kan denken...
3: Ik heb gelijk geen energie.
2: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
4: Oh, mijn rug zit vast.
2: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
3: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Knaldi.
7: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn twee pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar 7,49 euro.

David Patton van Pilot, die werd op een ochtend wakker, zag de zon door zijn slaapkamerraam schijnen en dacht, it's magic. En hup, een wereldhit was geboren. Kijk, ik word 's ochtends ook wel eens wakker van de zon, maar daar komt geen wereldhit van. Het zal aan mij liggen, vermoed ik. Paul McCartney komt eraan. Paul McCartney en Stevie Wonder heb je ook nog te goed van mij. Maar eerst, wegdromen met die ketting van Fleetwood Mac.

12, McCartney daarnet en nu Stevie Wonder met For Once In My Life. Is nu de grote vraag natuurlijk, welke plaat de playlist samensteller in mijn lijst heeft gezet? Is dat Ebony and Ivory van Paul McCartney en Stevie Wonder? Nee, en om de pietjes toch, de snowdart. Ja, dan zal het voor...

0: we scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond. De VS boycotte Oekraïnse militaire operaties. Verschillende missies zijn namelijk verstoord door verbindingsproblemen met Starlink, een bedrijf van de Amerikaan Elon Musk. Oekraïne gebruikt Starlink onder meer voor drones en de communicatie tussen overheidsdiensten. Maar dat lukt nu niet. Defensiespecialist Rob van Herk verklaart.
3: Voor Oekraïne is het duidelijk, Elon Musk sluit Starlink af omdat Trump hem dat heeft gevraagd. Trump is namelijk kwaad op Oekraïne omdat het blijft Russische energieinfrastructuur aanvallen. Trump wil meer diesel importeren uit Rusland om zo de dieselprijzen te doen zakken vlak voor de belangrijke midtermverkiezingen waar Trump voor staat.
2: De relatie tussen de VS en Oekraïne was de laatste dagen al een pak slechter geworden. Als de beperking er blijft, kan dat ook gevolgen hebben voor de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Het Verbond van Vlaamse Tandartsen betreurt de grote instroom aan buitenlandse tandartsen. Uit cijfers blijkt dat bijna de helft van de nieuwe tandartsen in ons land zijn diploma in het buitenland behaalt. Voorzitter Vincent Koningsveld.
4: In eerste plaats vinden we het jammer voor de eigen jeugd, die dat via een ingangsexamen vaak wat tegengehouden wordt van hun droom, om te mogen starten aan die opleiding. Hetgeen wat we bij de buitenlandse tandartsen vooral betreuren, is dat toch vaststellen dat het taalvereiste van een van de landstalen toch vaak onvoldoende blijkt om in het gewest waar je dan werkt, ja, de patiënt echt te woord te staan.
2: De vakbonden in ons land hebben actie gevoerd aan de gesloten centra. Dat zijn plaatsen voor mensen die hier illegaal zijn en wachten op een terugkeer. De vakbonden protesteerden onder meer tegen het personeelstekort en de toenemende agressie. Je hoort Neil Jacobs van de Socialistische Vakbond.
5: De mensen voelen zich niet meer veilig op de werkvloer. Ze komen met angst werken en dat kan niet de bedoeling zijn dat je met angst aan je werkdag moet beginnen en hopen dat je heel huids terug thuis komt op het einde van de werkdag. Verbale agressie is dagelijkse kost, fysiek. Agressie komt er ook bij zien. Vandaar ook dan de uitval natuurlijk van de mensen.
2: In totaal zijn er 6 gesloten terugkeercentra in ons land. In de straat van Hormuz is een containerschip op een zeemijn gevaren en gezonken. Dat meldt de Iraanse revolutionaire garde. Het schip had meer dan 2500 containers aan boord. Het is niet duidelijk wat daarin zat. Sinds de start van de oorlog in het Midden-Oosten eind februari varen er amper schepen door de zeestraat. En geen nieuwe stunt voor onze landgenoot Zizou Bergs op het tennistoernooi van Shanghai in China. In de 8e finales verloor hij van de Amerikaan Tommy Paul in 2 sets. Het werd 7-6 en 6-4. In de 3e ronde versloeg Bergs nog de Spanjaard Carlos Alcaraz, dat is de nummer 3 van de wereld. Bergs staat 39ste. Vanavond blijft het droog en zijn er brede opklaringen, minima tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden. Vrijdag overwegend droog bij zo'n 19 graden. Dit weekend wordt het een pak frisser en mogelijk wisselvallig.
0: Win een goudstaaf ter waarde van 2500 euro. Ga op zoek naar ons gouden muzikale duo. Stevie Wonder en Paul McCartney. Ebony. Je ze eerst solo en daarna samen op een rij? Stuur dan Gold in the Joe-app en wie weet win jij een goudstaaf ter waarde van 2500 euro.
1: Dit is Joe Gold.
0: 60s at 6.
1: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 60. Wow.

0: plaatsen en een heel grote koffer.
1: Oh, ik wil ook mijn pensioen.
0: Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
2: Eurodreams Droomcentrale.
3: Hallo, ik heb gedroomd dat ik €50.000 per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
2: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar €50.000 per maand.
3: Amai.
2: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die is al naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel. Eurodreams.
4: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Dats24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Yachim onze laadpalen op poëtische wijze.
7: Eindelijk, snel en efficiënt. Laden is hier, een fleutje van een cent.
6: Mic drop. Dat's 24. Dat is vlot en voordelig laden.
8: Dat's 24.
9: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
10: Ontbijt op bed gelijk een koning.
9: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
10: King size.
9: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
11: Even bollen met Select.
12: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
13: Ah, relaxed.
12: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
14: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
15: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
14: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
16: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu tot €3000 korting en gratis plaatsing.
17: Ego Keukens.
16: Open deze zondag.
18: I beg your pardon.
19: Samen aan tafel.
18: Dat wordt weer smullen bij de Lunch Garden.
19: Witloof gemaakt witloof. Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12.
18: I love the witloof van de Lunch Garden.
4: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
20: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.
21: Alleen maar golden hits uit de jaren 60.
22: Dit is 60s at 6.
23: Joe Cole.

0: tijdloze song, een onvergetelijke herinnering of fonkelend goud.
1: Sommige dingen verliezen nooit hun waarde.
0: Daarom maakt Joe Gold zijn naam meer dan ooit waar.
1: Want deze week geven we niet één, niet twee, maar vier goudstaven weg. Gold! En elke goudstaaf is 2500 euro waard.
0: Luister naar onze Golden Hits.
1: Ontdek het gouden muzikale duo.
0: En misschien win jij echt goud.
1: Vier goudstaven. 4 keer 2500 euro.
0: Deze week bij Joe Gold. Joe Gold.
2: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
3: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
2: Ja.
3: Wauw.
2: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
3: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
2: En daarom sturen we updates over je verbruik.
3: Om de 6 seconden?
2: Nee, 1 keer per maand.
3: Ah.
2: Meer info op luminus.be.
4: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
5: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
6: Heurman, zet de puntjes op de O.
5: Ontdek onze deals op ons nieuw assortiment tuinbergingen. Kijk snel op heurman.be.
7: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
9: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op alle wasmiddelen van Dreft.
10: Top, dan kan ik weer heel wat wasjes draaien. De witte was, de donkere was...
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
1: 60s at 6.
0: Alleen maar golden hits uit de jaren 60.

0: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
1: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op Volkswagen.be.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
3: Goedenavond. Premier De Wever wil eerst een akkoord over de begroting van volgend jaar voor hij het begrotingstekort in het algemeen aanpakt. Dat meldt VTM Nieuws. Normaal stelde De Wever zijn begroting gisteren voor in de Kamer, maar dat moest hij uitstellen, want het overleg zit nog altijd muurvast. Politiek journalist Karel Latré.
4: Het was dus eigenlijk één grote zoektocht naar €10 miljard in 2029. Wel, hij wil eerst een deelakkoord over 2027. €3-4 miljard al zoeken om al een tikje de begroting van volgend jaar te verbeteren en zo een sterk signaal te geven aan de financiële markten die anders hogere rentes zouden kunnen betekenen voor onze staatsschuld.
3: In Antwerpen zijn 3 mannen veroordeeld tot 20 maanden cel voor een poging tot inbraak bij ex-rode duivel Toby Alderweireld. Dat heeft de correctionele rechtbank beslist. De feiten dateren van eind 2024. De vrouw van Alderweireld was thuis en zag op camerabeelden dat er 3 personen aan haar keuken stonden. Daarop stak ze de lichten aan en zijn de mannen weggevlucht. Ze kwamen vandaag ook niet opdagen voor het proces. Het Verbond van Vlaamse Tandartsen betreurt de grote instroom aan buitenlandse tandartsen. Uit cijfers blijkt dat bijna de helft van de nieuwe tandartsen in ons land zijn diploma in het buitenland behaalt. Voorzitter Vincent Koningsveld.
5: In eerste plaats vinden we het jammer voor de eigen jeugd, die dat via een ingangsexamen vaak wat tegengehouden wordt van hun droom, om te mogen starten aan die opleiding. Hetgeen waar we bij de buitenlandse tandartsen vooral betreuren, is dat toch vaststellen dat de taalvereiste van een van de landstalen toch vaak onvoldoende blijkt om in het gewest waar dat je dan in werkt, de patiënt echt te woord te staan.
3: In Duitsland is het vanaf vandaag verboden om alcohol te drinken in de treinstations. Dat heeft de Duitse spoorwegmaatschappij bekendgemaakt. Het moet ervoor zorgen dat stations properder en veiliger zijn. In totaal zijn er zo'n 5700 treinstations in Duitsland. En geen nieuwe stunt voor onze landgenoot Sisu Bergs op het tennistoernooi van Shanghai in China. In de achtste finales verloor hij van de Amerikaan Tommy Paul in 2 sets. Het werd 7-6 en 6-4. In de derde ronde versloeg Bergs nog de Spanjaard Carlos Alcaraz. Dat is de nummer 3 van de wereld. Bergs staat 39ste. Vanavond blijft het droog en zijn er brede opklaringen, minima tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden. Vrijdag overwegend droog bij zo'n 19 graden. Dit weekend wordt het een pak frisser en mogelijk wisselvallig.
1: Win een goudstaaf ter waarde van €2.500. Ga op zoek naar ons gouden muzikale duo. Stevie Wonder en Paul McCartney. Ebony. Je ze eerst solo en daarna samen op een rij? Stuur dan Gold in the Joe-app en wie weet win jij een goudstaaf ter waarde van €2.500.
2: Dit is Joe Gold.
1: 70s at 7.
2: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 70.

0: away to heaven.
1: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
2: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/privatebanking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
3: Hey schatje, oh, ben gaan shoppen hè?
4: Aha, ik ben al aan het schilderen zie ik.
3: Oh, dat ziet er goed uit die kleur.
4: Ja,
3: maar heb jij nu niet weinig potten gekocht?
4: Maar nee, dat is verf van Colora, dat is kwaliteit hè. Met twee lagen is het perfect.
3: Oh.
4: Dat is minder verf, dus beter voor de portefeuille.
3: Oh goed, dan heb ik nog geld over voor die toffe broek.
4: Ah, maar je hebt precies al wel genoeg mee, zie ik.
3: Wow.
5: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
6: Kop of munt, zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
7: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen,
6: is wie er mag rijden. Yes, munt.
7: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
8: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
9: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
8: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
10: Oh, dat was de brievenbus van onze buren. Wat nu?
9: Ja, ik bel rap de makelaar.
8: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Info en voorwaarden op carglass.be.
13: Wij zijn tevreden over uw werk.
14: Maar?
13: Nee, geen maar.
14: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je om

0: internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
1: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
2: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. Vijf duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM en nu al met VTM Go+.
3: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
4: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,65. Aldi. Altijd slim.
5: Wit-wit?
6: Of net niet-wit?
7: Maak het mooi bij je thuis.
8: Colora.
7: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
9: Alleen maar golden hits uit de jaren 70.

0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Even opfrissen? Dat doe je met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, veel Nivea Deo Spray en Deo Roll-On, 4 voor 12 euro.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar...

0: 12 euro. Lunch Garden.
1: Code Yellow!
2: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Kijken, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
2: Info op telenet.be.
3: En wel, ik ga eens gaan kijken.
4: Dit is 70s at 7.
5: Alleen maar golden hits uit de jaren 70.

0: Maxime stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond. Premier De Wever wil eerst een akkoord over de begroting van volgend jaar voor hij het begrotingstekort in het algemeen aanpakt. Dat meldt VTM Nieuws. Normaal stelde De Wever zijn begroting gisteren voor in de Kamer, maar dat moest hij uitstellen. Want het overleg zit nog altijd muurvast. Politiek journalist Karel Latré.
3: Het was dus eigenlijk één grote zoektocht naar €10 miljard in 2029. Wel, hij wil eerst een deelakkoord over 2027. €3-4 miljard al zoeken om al een tikje de begroting van volgend jaar te verbeteren en zo een sterk signaal te geven aan de financiële markten die anders hogere rentes zouden kunnen betekenen voor onze staatsschuld.
2: De BTW-hervorming verdwijnt daardoor voorlopig van tafel omdat die pas op langere termijn nodig is. In Antwerpen zijn 3 mannen veroordeeld tot 20 maanden cel voor een poging tot inbraak bij ex-rode duivel Toby Alderweireld. Dat heeft de correctionele rechtbank beslist. De feiten dateren van eind 2024. De vrouw van Alderweireld was thuis en zag op camerabeelden dat er 3 personen aan haar keuken stonden. Daarop stak ze de lichten aan en zijn de mannen weggevlucht. Ze kwamen vandaag ook niet opdagen voor het proces. En streamingdienst Netflix schrapt zo'n 1000 banen. Dat laten de 2 CEO's weten in een mail naar het personeel. Het komt omdat het bedrijf trager groeit dan verwacht. In totaal werken er zo'n 16.000 mensen voor Netflix. Zo'n 325 miljoen gezinnen hebben een Netflix-account. Vanavond blijft het droog en zijn er brede opklaringen, minima tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden. Vrijdag overwegend droog bij zo'n 19 graden. Dit weekend wordt het een pak frisser en mogelijk wisselvallig.
0: Win een goudstaaf ter waarde van €2.500. Ga op zoek naar ons gouden muzikale duo. Stevie Wonder en Paul McCartney. Ebony. Hoor je ze eerst solo en daarna samen op een rij? Stuur dan Gold in de Joe-app en wie weet win jij een goudstaaf ter waarde van €2.500.
1: Dit is Joe Gold.
0: Alleen maar golden hits
1: uit de 60s,
0: 70s
1: en meer.

0: tijdloze song, een onvergetelijke herinnering of fonkelend goud.
1: Sommige dingen verliezen nooit hun waarde.
0: Daarom maakt Joe Gold zijn naam meer dan ooit waar.
1: Want deze week geven we niet één, niet twee, maar vier goudstaven weg. Gold! En elke goudstaaf is 2500 euro waard.
0: Luister naar onze Golden Hits.
1: Ontdek het gouden muzikale duo.
0: En misschien win jij echt goud. Gold!
1: Vier goudstaven. Vier keer 2500 euro.
0: Deze week bij Joe Gold.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Premier Bart De Wever schrapt de BTW-hervorming in zijn nieuwe begrotingsvoorstellen. Aanleiding is het verzet van de liberalen van MR. De Wever wil zich ook enkel beperken tot de begroting voor 2027 en niet tot 2029 zoals eerst gepland. Zo wil De Wever vermijden dat ons land volgend jaar moet starten met een noodbegroting. Politiek journalist Karel Latré.
2: Niet elke partij staat hiervoor te springen, maar zeg maar eens nee tegen zo'n aanpak waarmee je wat zekerheid wil inbouwen tegen een groot de rentesneeuwbal die komt of rentes op onze staatsschuld die op springen staan. Dat is moeilijk om nu nee te zeggen. Ook al liggen maatregelen om aan dat bedrag te geraken volgend jaar misschien wel moeilijk voor de partijen.
1: In totaal zou het gaan om zo'n 4 miljard euro aan besparingen. De Brusselse agent die gisteren doodgeschoten is, is mogelijk het slachtoffer van een drugsdiefstal tussen twee bendes. Dat onderzoekt het parket. Journaliste Nathalie Dijk.
3: We horen dat dit toch een soort ripdeal is tussen twee rivaliserende drugsbendes, waarbij dus de ene bende de andere bende bestolen heeft, een wagen die vol drugs zet, en de andere bende dan eigenlijk als een zekere wraakactie de politie heeft verwittigd met alle gevolgen van dien.
1: Eerder vandaag deed de politie nog huiszoekingen bij drie verdachten. De stad Brussel heeft ook een rouwregister geopend. En streamingdienst Netflix schrapt zo'n 1000 banen. Dat laten de twee CEO's weten in een mail naar het personeel. Het komt omdat het bedrijf trager groeit dan verwacht. In totaal werken er zo'n 16.000 mensen voor Netflix. Zo'n 325 miljoen gezinnen hebben een Netflix-account. Vanavond blijft het droog en zijn er brede opklaringen, minimaal tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden. Vrijdag overwegend droog bij zo'n 19 graden. Dit weekend een pak frisser en mogelijk wisselvallig.
0: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
4: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. De Brusselse agent die gisteren doodgeschoten is, is mogelijk het slachtoffer van een drugsdiefstal tussen twee bendes. Dat onderzoekt het parket. Journaliste Nathalie Dijk.
2: We horen dat dit toch een soort ripdeal is tussen twee rivaliserende drugsbendes, waarbij dus de ene bende de andere bende bestolen heeft en een wagen die vol drugs zet. En de andere bende dan eigenlijk als een zekere wraakactie de politie heeft verwittigd met alle gevolgen van dien.
1: Eerder vandaag deed de politie nog huiszoeking bij drie verdachten. De stad Brussel heeft ook een rouwregister geopend. In Brussel is het aantal incidenten in metro- en treinstations verminderd dankzij het leger. Dat zegt minister van Defensie Theo Francken in de Kamer. Sinds de start begin april gaat het om een daling van meer dan 16% in metrostations. Voor treinstations is dat zo'n 7%.
3: Slechts een beperkt aantal tussenkomsten deed zich buiten deze infrastructuur voor en had voornamelijk betrekking op politieinterventies, medische noodsituaties of geweldsincidenten. Ik denk dat het absoluut noodzakelijk is dat we dit doen. Situatie, veilige situatie onder andere. In Brussel aan de metro's en in Brussel-Noord, Brussel-Zuid is gewoon dramatisch.
1: In de Joodse buurt in Antwerpen gaat het om zo'n 160 incidenten. 22 daarvan hadden te maken met antisemitisme. In Frankrijk zijn al bijna 8000 mensen aangehouden bij de onderwijsprotesten. Daarbij zijn er bijna 7000 minderjarigen. Dat blijkt uit cijfers van het Franse ministerie van Justitie. Sinds eind september komen jongeren er op straat. Ze vragen meer middelen en klagen over de overvolle klassen, vervallen schoolgebouwen en het lerarentekort. 26 mensen zitten voorlopig in de cel. Het federaal parket in ons land heeft verschillende huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar witwassen. Mogelijk gelinkt aan de Congolese president Félix Tshisekedi. Dat meldt La Libre Belgique en het parket bevestigt het. Vorig jaar legden verschillende Congolese partijen klacht neer tegen 9 familieleden van de president. Volgens hen zouden zij mijnen in het zuiden van Congo plunderen. Het is niet duidelijk welke familieleden betrokken zijn. Vanavond en vannacht blijft het droog, minimaal tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden. Vrijdag overwegend droog bij zo'n 19 graden. Dit weekend een pak frisser en mogelijk wisselvallig.
0: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
4: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Verschillende jeugdorganisaties in ons land roepen de federale regering op om een oplossing te zoeken voor de 13 Palestijnse studenten in Gaza. Dat schrijven ze in een open brief. De 13 studenten werden geselecteerd voor een beurs, maar krijgen geen visum van de regering. Onder meer omdat MR het dossier blokkeert. Je hoort Anna Roos van de Vlaamse Jeugdraad.
2: Wij zijn er allemaal zo van overtuigd dat die studenten grote meerwaarde kunnen brengen aan de universiteiten, aan de hogescholen en via onderzoek. Maar er is eigenlijk geen enkele logische reden om die momenteel niet naar hier te halen. En ik vind het dan ook jammer dat er nu tijdens die politieke spelletjes constant dat die jongeren als pasmunt gebruikt worden, dat die eigenlijk daar zelf niet aan kunnen doen, maar toch de gevolgen ervan moeten ondervinden.
1: Oekraïens president Zelensky zegt dat hij zich verraden voelt door Amerikaans president Trump. Aanleiding zijn de recente uitspraken en aankondigingen van Trump. Onder meer over de aankoop van Russische diesel en de beperkingen van de Starlink-verbinding. Dat zorgde er onder meer voor dat militaire operaties verstoord werden. De verbinding is intussen verbeterd, maar bevat wel nog beperkingen. In Frankrijk zijn al bijna 8000 mensen aangehouden bij de onderwijsprotesten. Onder hen zijn er bijna 7000 minderjarigen. Dat blijkt uit cijfers van het Franse ministerie van Justitie. Sinds eind september komen jongeren op straat. Ze vragen meer middelen en klagen over de overvolle klassen, vervallen schoolgebouwen en het lerarentekort. 26 mensen zitten voorlopig in de cel. Vanavond en vannacht blijft het droog, minimaal tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden. Vrijdag overwegend droog bij zo'n 19 graden. Dit weekend een pak frisser en mogelijk wisselvallig.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en 90s.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Verschillende jeugdorganisaties in ons land roepen de federale regering op om een oplossing te zoeken voor de 13 Palestijnse studenten in Gaza. Dat schrijven ze in een open brief. De 13 studenten werden geselecteerd voor een beurs, maar krijgen geen visum van de regering. Onder meer omdat de MR het dossier blokkeert. Je hoort Anna Roos van de Vlaamse Jeugdraad.
2: Wij zijn er allemaal zo van overtuigd dat die studenten grote meerwaarde kunnen brengen aan de universiteiten, aan de hogescholen en via onderzoek. Maar er is eigenlijk geen enkele logische reden om die momenteel niet naar hier te halen. En we vinden het dan ook jammer dat er nu tijdens die politieke spelletjes constant dat die jongeren als pasmunt gebruikt worden, dat die eigenlijk daar zelf niet aan kunnen doen, maar toch de gevolgen ervan moeten ondervinden.
1: Oekraïns president Zelensky zegt dat hij zich verraden voelt door Amerikaans president Trump. Aanleiding zijn de recente uitspraken en aankondigingen van Trump. Onder meer over de aankoop van Russische diesel en de beperkingen van de Starlink-verbinding. Dat zorgde er onder meer voor dat militaire operaties verstoord werden. De verbinding is intussen verbeterd, maar bevat wel nog beperkingen. En het werd een doelpuntrijke avond in de Champions League voetbal. Real Madrid won op de valreep van het Italiaanse AS Roma. Het won met 3-4 nadat het eerst 3-1 achter stond. Manchester City verloor met 2-4 van titelverdediger PSG. Verder verloor Romelu Lukaku met zijn Turkse club Fenerbahce met 6-0 van het Engelse Aston Villa. En won Liverpool met 3-6 van het Oostenrijkse LASK Linz. Vanavond en vannacht blijft het droog, minimaal tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden. Vrijdag overwegend droog bij zo'n 19 graden. Dit weekend een pak frisser en mogelijk wisselvallig.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.